0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.

Chatter with the angels, the chatter with the angels.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Goedemorgen. Wat fijn dat je weer meeluistert op deze zondagochtend 19 juli. Ik ben Naomi Hollander en tot ongeveer 11:30 ga ik samen met jou luisteren naar een kerkdienst en naar veel mooie liederen. Meteen maar even de herinnering voor vanavond. Want na de open deurdienst kun je weer luisteren naar het verzoekplatenprogramma. En er kunnen nog liederen aangevraagd worden. Stuur een mailtje naar verzoekplaat@loemedia.nl of bel 0525 68 1899 en kies voor optie 4. Graag start ik met een tekst uit Psalm 59. Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen juichend uw liefde bezingen. Omdat u mijn burcht bent. Mijn schuilplaats in tijden van nood.

Zo beginnen we met dankzegging deze ochtend. Ook als we het moeilijk hebben. Het volgende lied zegt ook: U houdt de wereld in uw hand, zo ver boven mijn verstand. Hoe sterk ook de storm, ik vertrouw op u. Hoe bang ik ook ben, ik hoor wel bij u. Als ik zoek naar houvast, houdt u zelfs het heelal vast. Mijn God, in die zekerheid ligt mijn veiligheid.

Hoorde je dat? Elke dag van je leven is beschreven in zijn boek. Mooi, hè? Dat geeft hoop, zekerheid, veiligheid en vertrouwen. Misschien ben jij nu, net als Andreas en Adassa, onderweg naar de kerk en luister je nog lekker mee in de auto. Dan wens ik je een mooie dienst toe. En blijf je thuis meeluisteren? Dan gaan we samen rond 9:30 overschakelen naar de Christelijk Gereformeerde Kerk in Doornspijk. En de voorganger is dominee A.C. Uitslag uit Urk. En ik zal zo de liturgie en het thema delen. Maar eerst is het tijd nu voor 2 kinderliedjes. Net als mijn collega Dries Hoek het altijd doet rond deze tijd. Liedjes waar iedereen eigenlijk blij van wordt. Hè? Het is niet alleen voor kinderen, iedereen wordt er blij van. Een rivier vol van vrede. En ik heb de vreugde van de Heere Jezus diep in mijn hart.

Rond 9:30 schakelen we over naar Doornspijk, naar de kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde kerk. Voorganger is dominee Uitslag uit Urk en er worden 5 psalmen gezongen. Psalm 25, 119, 80, 95 en 79. De schriftlezing komt uit Lucas 15, vers 1 tot en met 7, de gelijkenis van het verloren schaap. Het thema van de preek is blijdschap in de hemel, met 3 punten. Het verdriet bij de herder, het verlangen van de herder en de vreugde voor de herder. Luister dus zeker zo mee naar de kerkdienst. Tedere herder, ik volg u dag en nacht. Nooit te vergeefs heeft een schaapje gewacht. En gaat het leven nou over bergen of door het dal? Jezus, je herder, is mijn al in al. Groot is zijn liefde voor het zwakke lam. Hij neemt u teder in zijn armen.

Tot de kerkdienst gaat beginnen en over een minuut of vier mag je nog luisteren naar die blijde klanken. Alvast een mooie dienst toegewenst en graag tot straks.

Allereerst een aantal mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee P.D.J. Buys. De extra collecte vandaag is bestemd voor de kerk. Bij de uitgang ligt er voor elk gezin de uitnodigingskaart voor de bevestiging en intrede van dominee Van de Toorn. De dienst deze ochtend wordt ook uitgezonden via de lokale omroep Elburg en we willen de luisteraars ook van harte welkom heten. En wat betreft de genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wat er verder volgt in vers 4 van 25.

0: plaatsen ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, om vervolgens te gaan zingen uit de 119e psalm, het laatste vers, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Vervolgens wordt het woord van de Heere geopend en we doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, de schriftlezing Lucas 15. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 7.
1: God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden als volgt samen. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

0: We lezen Lucas 15, de eerste 7 versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij het zelf vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben.
1: De tekst voor de prediking wordt ook gevormd door het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, Lucas 15, de versen 1 tot en met 7. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. O herder Israëls, neem ons gebed ter oren. U die in uw langmoedigheid en goedheid ons hier samenbrengt in de grazige weide van uw woord. We danken voor uw bemoeienis die gij daarin toont met ons allen, zoals we hier zijn samengekomen in de kerk, of zoals we de dienst mogen meeluisteren. We mogen u danken dat we de week mogen beginnen in uw huis, rondom uw woord, om samen de psalmen David te mogen zingen, uw grote naam aan te roepen, te erkennen en te belijden en te luisteren naar uw heilig goddelijk woord. We bidden om uw zegen, een zegen waar we om verlegen zijn, een zegen die we niet kunnen missen. Want we moeten het u ook eerlijk bekennen, dat wij van die weglopers zijn, die niet alleen onbedacht, maar nog vaker bedacht de herder hebben verloren. Omdat andere weiden, de droge, dorre weiden of de moerasgronden der zonde ons meer aantrekken. En dat is toch tot onze schuld. En laat het ook voor ons tot schuld mogen worden. En dat we verwonderd raken over uw opzoekende liefde, dat u ondanks ons toch nog altijd doorgaat met uw kerkvergaderend werk. En dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. En dan mag het toch ons gebed zijn. Laat het er deze morgen velen mogen zijn. Zij die voor het eerst uw stem in het hart horen, als ze ontdekt worden aan hun afwijken, aan hun dwalen, aan hun doden. En als uw stem het is die hen terugroept van de wegen der zonde, mogen we bidden, geef Heere, dat ze zo geleid worden over die weg tot hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want het zal toch tot eer van uw naam zijn als er velen mogen komen vanuit de duisternis tot het licht, als ze getrokken worden vanuit hun ellende en gebracht worden op het vaste fundament van Christus verzoenend lijden en sterven. We mogen u bidden, laat toch niemand onbekeerd zijn weg voortzetten. Wat onbekeerd is, zet u toch stil en brengt u toch terug. Maar dan mogen we u ook bidden voor die schapen van de kudde die de herder uit het zicht hebben verloren. Die zijn blijven staan, niet meer achter de herder zijn aangegaan, of die eigen wegen zijn ingeslagen, de weg kwijt zijn geraakt. Heer, hoe donker en duister kan het dan toch zijn als u uw aangezicht verbergt en als uw schapen uw stem niet meer horen. En dan mogen we toch ook bidden voor diegenen in ons midden die u wel kennen, maar nu niet leven uit de kracht van uw woord? Wilt u dan terugkomen in zulke levens? Wilt u zich opnieuw aan hen doen verschijnen? En wilt u hen doen bevestigen in uw genade en in uw liefde? Zo weet u toch wat een ieder van ons nodig heeft. En we mogen nu bidden, o herder Israëls, wilt gij ons toch leiden, onderscheiden van aard zoals we zijn, maar schenk gij ons die zegen die we nodig hebben. Wilt u daartoe uw dienstknecht ondersteunen en sterken, een stem geven om te spreken, de hulp en de leiding van u de Heilige Geest niet onthouden. We mogen nu dat ook bidden in verbondenheid met alle kerken hier in deze regio en in ons land. We mogen u bidden, wilt u geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En als we u dat zo vragen, dan mogen we de gemeente aan u opdragen. U die de noden en de zorgen kent, soms verborgen, soms openbaar. Als we in zijn algemene zin de ernstige zieken aan u mogen opdragen. Zij die een zwaar kruis te dragen hebben, die door een ziekte getroffen zijn en allerlei kuren moeten volgen, allerlei behandelingen ondergaan, ziekenhuizen ingaan voor onderzoeken, wilt u ze gedenken, wilt u ze sterken en nabij zijn. We bidden ook voor diegenen hier in de kerk of thuis die de moeite van het leven ondervinden. De lege plaatsen die ze na zich ervaren als een geliefde hen door de dood is ontvallen. We bidden u voor alle weduwen, voor alle weduwnaren, voor zij die een kind hebben verloren, voor de wezen. We bidden om uw ontferming en uw genade in het gemis en de vertroosting en de kracht van uw woord. Gedenk allen die een kruis hebben te dragen. Een kruis van ziekte, van lichamelijke ziekte of van psychische ziekte. Hoe zwaar kan dat de levensweg niet maken? En dan bidden we om uw ontferming. Hen die de moeite van het leven kennen. Spanningen in het huwelijk misschien. Of in de verhoudingen met de kinderen of met de ouders. Als we denken aan hen die vastlopen op het werk. Wilt u gedenken in uw ontferming. We mogen zo al deze noden voor uw aangezicht neerleggen. We mogen uw naam ook danken. Danken als we denken aan de kinderen en de jongelui die in het achterliggende jaar onderwijs hebben mogen ontvangen op school. Velen die ook over zijn gegaan naar een volgend leerjaar. Ook daar mogen we uw naam dankend voor erkennen. En als er dan een periode van vakantie is aangebroken, mogen we u ook vragen, geef hen ook een goede periode van rust. Dat ze mogen ontspannen, op nieuwe krachten mogen komen en ook de tijd zullen gebruiken om in het rijk van de natuur, maar bovenal in uw woord, u de Heere te mogen ontmoeten. We bidden ook voor al het personeel van de scholen, zij die onderwijs geven en het onderwijs ondersteunen. Geef hen een periode van rust, dat ze zich mogen opladen voor een nieuw schooljaar. Ook hen dragen we aan u op. Heren, zo mogen we dit alles voor uw aangezicht neerleggen. U die ons kent en weet wie wij zijn. We mogen met al onze gedachten, met al onze vragen, met al onze verdriet en met onze vreugde tot u de Heere gaan. En leer ons te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. We bidden u, o God alle genade, dat we vandaag mogen ondervinden dat u in ons midden bent en dat u krachtig werkt. En dat u nog tegemoet komt waar wij niet tot u kunnen komen. En dat u ogen opent waar wij blind zijn. En dat uw harten neigt tot de vrezen van uw naam. En dat u zo zelf aan uw eer komt. Dat vragen we om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 80ste psalm. De versen 1, 5 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren. Laat ons, o God der lege machten, die vruchteloos op uw bijstand wachten. En ook vers 11, behoud ons Heer der legermachten. 1, 5 en 11 van de 80ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere, die zegenen u en uw gaven.

Straks aan het einde van de prediking na het amen willen we gaan zingen uit de 95ste psalm en daarvan de versen 4 en 5. 4 en 5 van 95 straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, blij. Wanneer ben je dat? Wie is dat? Nou, vaak ben je blij als je iets leuks hebt meegemaakt. Misschien wel, jongens en meisjes, toen je vrijdag vakantie kreeg. Of toen je te horen kreeg dat je overging naar de volgende klas. Of als u een nieuwe baan krijgt. Of als je iets heel, heel moois hebt meegemaakt. En toch wordt elke vorm van blijdschap al snel weer overschaduwd. Het leven is immers een tranendal. En echte blijdschap duurt vaak maar even. Er komt zo snel weer wat tussen. Verdriet, pijn, rouw, teleurstelling. In de gebrokenheid van dit bestaan blijkt ook blijdschap breekbaar te zijn. En alles op deze aarde is onderworpen aan de gevolgen van de zondeval. En dat zorgt ervoor dat achter de grootste lach al snel weer de dikste traan ligt. Pas in de hemelse heerlijkheid zal de blijdschap echt volkomen zijn. Want in de hemel is het mooi. Daar is geen rouw. En geen verdriet. En geen pijn. Tot die tijd moet er echter nog heel wat gestreden en heel veel geleden worden. En toch, als je gaat kijken, zie je dat in de Bijbel op heel veel plekken wel over blijdschap wordt gesproken. En zeker bij de evangelist Lucas heeft het woordje blijdschap een voorname plaats. Als we al denken aan het begin van Lucas. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En Lucas eindigt daar ook mee in Lucas 24. En zij keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, de dag van de hemelvaart. En hier, halverwege zijn evangelie, lezen we ook van blijdschap. Maar nu niet blijdschap op de aarde, ook geen blijdschap bij een mens, maar wel blijdschap in de hemel. Blijdschap bij God. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking blijdschap in de hemel. Drie gedachten. Het verdriet bij de herder, het verlangen van de herder en de vreugde voor de herder. Blijdschap in de hemel. Het verdriet van de herder, het verlangen van de herder en de vreugde voor de herder. Er was eens een herder. Zo begint de Heer Jezus eigenlijk deze gelijkenis. Het is de eerste in de serie van drie. We kennen ze wel, de gelijkenis van het verloren schaap. De tweede van de verloren penning. En de derde is dan van de verloren zoon. En in al die gelijkenissen richt de Heer Jezus zich tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Kijk maar in vers 3. Hij sprak tot hen. Wie dan? Dat zie je in vers 2. De fariseeën en de schriftgeleerden. Het was voor de geestelijke leidslieden namelijk een schok hoe de Heer Jezus omging met tollenaren en zondaren. Dat volk, ze werden wel genoemd de mensen van het land, die telden voor de fariseeën en de schriftgeleerden niet mee. Want die waren wetteloos, goddeloos en daarom ook hopeloos. Hen hoorde je te mijden. Maar de Heer Jezus doet dat nou niet.
Hij verzamelt het uitschot van de samenleving, verzamelt hij om zich heen. Die tollenaren, die ellendelingen, die de belasting inden voor de verdrukker. Die gevallen vrouwen uit de steden, die geen normen en zeden kennen. Die lui die zonder moeite de wet naast zich neerlegden. Maar juist zij vormden nu het gehoor van Jezus. Onder hen, de tollenaren, de hoer, de zondaar, heeft de Heer Jezus zijn preekstoel opgericht. En nooit was er van hen iemand te slecht om mee om te gaan. Hij zat bij ze, hij bad met ze en hij at met ze. Onvoorstelbaar in de ogen van de Farizeeërs. Zulke, die verdienen toch het verderf. Die moeten uitgewist, uitgeroeid worden. Zij wisten wel hoe God met het gespuis zal omgaan. Hen is een gewis verderf beschoren. Maar Jezus, zie hem. Smalend en vol verachting klinkt het uit de mond van die Farizeeën en schriftgeleerden. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Zeg mij nog maar wie je vrienden zijn. En het is tegen deze achtergrond dat de Heere Jezus deze drie gelijkenissen vertelt. Bijzondere gelijkenissen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als nou heel Gods woord verloren zou gaan, maar alleen dit hoofdstuk, Lucas 15, hielden we over, dan nog zouden we daarin lezen hoe God de weg ter zaligheid heeft ontsloten. Het is als het ware één lange evangeliebazuin, waarin Jood en Heiden, Farizeeër en tollenaar, schriftgeleerden en ongeletterden worden uitgenodigd tot het heil, tot de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Spurgeon noemde daarom Lucas 15 ook wel het evangelie onder het evangelie. Drie gelijkenissen over het verlorene. Alhoewel, eigenlijk als we goed lezen, staat niet het verlorene centraal, maar degene die iets heeft verloren. Een vader, zijn zoon, een vrouw, haar penning, en hier een herder, zijn schaap. Gelijkenissen die dan ook tekenend zijn voor Gods liefde en Gods trouw. Die spreken van Gods ontferming over hen die de weg kwijt zijn. Nou, wij richten ons vanmorgen op die eerste. Er was eens een herder. Wat mens onder u, hebbende 100 schapen. Nee, dus geen grote herenboer. Nabal had 3000 schapen. Job zelfs 7000. Abraham vermoedelijk nog meer. Maar deze herder, die heeft er 100. En bij dat getal is er dus ook een band tussen de herder en de schapen. Hij kent ze, hij telt ze, hij heeft ze, hij zet er zijn hart op. Je kunt als herder voor ze zorgen, liefdevol verzorgen. En zo'n herder van 100 kent ze ook allemaal bij naam. Ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Al die schapen zijn van hem. Dat blijkt ook wel uit vers 6. Als het daar gaat over mijn schaap. Maar op een dag ergens op het veld merkt hij dat een van die schapen er niet is. Op weg naar die groene velden en die frisse wateren is hij een van die beesten kwijtgeraakt.
Het was ongehoorzaam geweest en het heeft niet geluisterd naar de herder. Het dwaalde af. En de herder, die schikt. En hij telt nog eens 1, 3, 98, 99. Nee, dat ene schaapje, dat is er echt niet. Dom en eigenzinnig is het zijn eigen weg gegaan. En de schrik slaat de herder om het hart. Waar zou dat schaapje zijn? Wat is er met dat beest gebeurd? Want een schaap zonder herder is een gevaar voor zichzelf. Immers zo'n schaap die weet niet waar hij is. Hij kan zichzelf geen voedsel geven. En hij weet van zichzelf de weg terug ook niet te vinden. En zo'n schaap is blootgesteld aan allerlei gevaren. Kliffen, rotsen, ravijnen, maar zeker ook roofdieren. En de enige die hem verdedigen kan en die hem te eten kan geven, dat is de herder. Want die is hij kwijt. Die heeft hij verloren. Ja, een schaapje zonder herder. Maar, en zo willen we hem toch vooral vanmorgen gaan lezen. Maar ook een herder zonder schaapje. Die herder, die mist er één. Verloren. Kwijtgeraakt. Nou, wat moet je nou doen met zo'n verloren schaap? We weten nog, hè, tegen wie de Heer Jezus hier spreekt. Nou, Fariseer, nou, schriftgeleerde, zeg het maar. Wat moet je nou doen met zo'n verloren schaap? Negeren? Maar laten gaan, omkomen? Je hebt er immers toch 99. Ik zou me er niet zo druk om maken, hoor. Zorg er goed voor dat je die anderen bij elkaar houdt en let er maar op dat je er die nog eentje verliest. Misschien denk jij dat wel, jongens en meisjes. En denk je aan je bij jezelf, ik heb thuis een hele mooie verzameling, misschien wel van stickers of van wat anders. En je bent er ook trots op en je hebt het ook, laat je het ook vaak zien aan mensen die bij je thuis komen. Maar op een dag mis je 1 sticker uit die verzameling. Ja, het is wel balen, maar ach ja, het is er maar eentje. Je hebt er nog zoveel en je maakt je er verder ook maar niet druk om. Dat doet deze herder nu wel. Ja, hij heeft er nog 99. Maar hij denkt meer aan dat ene schaap dan aan die 99 die hij veilig weet. Hij denkt aan niets anders dan aan dat ene schaap en dat neemt hem helemaal in beslag. Ja, we zien hier de herder in zijn hart. Er was eens een herder. Maar wie is die herder dan? En wie denkt dan niet aan die grote herder der schapen? God de Heere, die de herder Israëls is. Want de Bijbel gebruikt toch voortdurend dat beeld. De Heere is mijn herder, Psalm 23. O herder Israëls, Psalm 80, we hebben eruit gezongen. Of als we denken aan de profeten in Jesaja 40, dan lezen we het ook in het 11e vers. Jesaja 40, vers 11. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. Of bij Ezechiël. Ezechiël 34. Vanaf vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken.
Ja, de Heere Jezus heeft zichzelf zo genoemd. Ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor mijn schapen. En verderop in het Nieuwe Testament, Petrus die schrijft dan, en als de overste herder verschenen zal zijn. God heeft dus een kudde. De Heere Jezus heeft een kudde. Maar wat is er nou gebeurd? Er is een schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dat is nou precies dat beeld van die tollenaar. Van die zondaar. Zij hoorden bij die kudde Israëls. Ze waren besneden, opgevoed bij de wet, dragen het teken en zegel van Gods genadeverbond. God had er zo gezegd zijn stempel op gezet. Maar zij hebben de brede paden van de zonde lief gekregen. Ze zijn van het heilspoor afgegaan. En ze grazen op onvruchtbare weiden en bij troebele wateren. En zij zijn als schapen zonder herder, zo had de Heer Jezus toch gezegd in Matthäus 9. En de Heer Jezus noemde hen in het gesprek met de Canaanese vrouw de verloren schapen van het huis Israëls. Daarmee zijn ze zonder God in de wereld en zonder hoop. Elk ogenblik kunnen ze sterven en voor eeuwig verloren gaan. Het staat er erbarmelijk met en voor, een ellendig leven, een jammerlijk sterven. Want, en u weet dat toch ook voor uzelf of niet, buiten God heb je niets om te eten, nog om te drinken. En ben je een prooi voor de wilde dieren. Ja, weliswaar zijn schapen, maar bovenal verloren schapen. En er is voor hen geen uitweg als de verlossing niet komt dagen. En zien we nou zo'n schaap liggen, hijgend, blatend, kreunend, de dood nabij. En hoe triest beeld. Maar geldt dat nou ook niet voor al die tollenaren en die zondaren rondom de Heere Jezus? En moeten wij ook niet zeggen dat wij allen zijn als van die verloren schapen? Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Zo zegt Jesaja. Schapen zonder herder. Dat is toch ons allernatuurlijk bestaan. En dit verloren schaap is dan ook het beeld van de verloren zondaar. Ook wij zijn afgeweken, wij zijn bij God vandaan gegaan, we zijn afgedwaald. En we meenden het wel zonder die herder te kunnen rooien. Ook al dragen wij Gods stempel, zijn we opgegroeid bij Gods woord. En zijn we, tenminste dat zal voor de meesten van ons gelden, dragend dat teken en zegel van Gods genadeverbond, zijn wij kinderen van Abraham. Maar zijn we bovenal kinderen van Adam. Verdreven uit het paradijs, zwervend door de woestijn, zonder weide, zonder frisse waterstromen, zonder gunst, zonder Gods nabijheid. Ja, bovenal zonder herder. En wat zijn de gevaren dan groot? Voor u, voor jou, voor mijn leven. Want de duivel die gaat rond om zijn prooi te verslinden. Een ravijn doemt erop. En aan de andere kant doornen struiken die verwonden. En de dood die ons voortdurend op de hielen zit. En daar lig je dan in het struikgewas van de zonde. Uitgemergeld langs de kant van de weg. Doelloos en stuurloos. Schapen zonder herder. De eeuwige verlorenheid nabij. Want het is het toch. God kwijt is alles kwijt.
Hebt u het voor uzelf gezien? Heb je in dat verloren schaap je eigen leven herkend? Maar waar dat schaap geen weet van heeft, is dat de herder hem mist. Hij is een weggelopen schaap kwijt en dat gaat hem aan het hart. En dat doet hem verdriet.

Wat is nou een schaapje zonder herder? Weerloos. Hulpeloos. Reddeloos. En radeloos. En die herder, die besluit te gaan. Op zoek naar het ene schaapje. U zou het toch niet anders doen, of wel? Het zou maar je hond, of je konijn, of een heel ander beest zijn. Dan zoek je toch alles af om hem weer terug te vinden. Dan laat je toch ook zo'n huisdier niet in zo'n donkere, koude nacht over het land zwerven. Want je wil dat beestje dat je kwijt bent, wil je weer terug. Maar dat geldt er helemaal als het ons kind is die wij missen. Dan wordt er kosten nog moeite gespaard om hem of haar terug te vinden. De herder, we lezen dat, die gaat op zoek. Maar die andere schapen dan? Die 99? En die laat hij achter, zo lezen we. Verlaat hij de 99 in de woestijn. Hoe zit dat nou? Geeft toch wel vragen. Was er dan misschien een huurling die hen beschermde? Was er een afgeschermde kooi waar ze veilig waren? Of was er een kudde waarvan meerdere herders de leiding hadden? We weten dat niet exact en het is ook niet zo belangrijk. Het is natuurlijk ook maar een gelijkenis. En Jezus wil vooral in die gelijkenis de liefde van die herder voor het verloren schaap benadrukken. En de herder gaat haastig terug op die weg die hij gekomen was. Op zoek naar die ene. En waar moet hij dat schaapje nou vinden? Hij zoekt. Hij roept. En zo gaat hij op pad. Hij zwerft bedroefd langs de smalle wegen in het gebergte. Hij daalt af in de diepe kloof met gevaar voor zijn eigen leven. Hij gaat langs diepe ravijnen en hier en daar wringt hij zich door de struiken. En af en toe prikken die vervelende doornen in zijn lichaam. De weg wordt alsmaar zwaarder. En hij voelt zijn benen. En de krachten worden steeds minder. Maar stoppen? Stilstaan? Teruggaan? Nee, geen denken aan. Hij zet zijn eigen vermoeidheid opzij. Hij vergeet zichzelf. Hij offert zichzelf helemaal op. Er is maar één verlangen dat hem drijft. Hij wil dat schaapje terug. Hij wil zijn schaapje terug. En uren zwerft hij door onherbergzaam gebied. Een herder op zoek naar het verloren schaap. En nogmaals begrijpelijk toch, want je zou maar wat kwijt zijn. Je zoekt overal en je keert dan toch alles ook om. Want je moet en je zal het terugvinden. Zo ook deze herder. Hebt u hem herkend? Want dat is toch het beeld van de Heere Jezus die is gekomen om verloren schapen te zoeken en terug te vinden. En geen moeite of zorg was hem te zwaar. En wat een liefde gaat er uit van die herder. Wat een inspanning kost hem dit niet. Hij, Jezus, is de herder die het verlorene zoekt. Die het weggedrevene terugbrengt. Die het gebrokene verbindt. En die het zieke sterkt. En daarvoor is hij uit de hemel gekomen, zichzelf vernederend, zichzelf vergetend. En wat kostte het hem niet, zijn hemelse heerlijkheid, zijn glorie?

zijn majesteit. Alles legde hij af en hij moest gaan tot in de diepte, tot in de angsten der hel. Maar het weerhield hem niet. Hij ging. Dat moest. En de herder die komt daar waar hij anders nooit zou komen. Want zijn heiligheid en zijn heerlijkheid botst toch met de slechtheid en de vuilheid van de zonde. Toch moest hij daarheen. Het kan niet anders. Want anders zou hij dat verloren schaap nooit kunnen terugvinden. Snappen jullie dat, Farizeeën en schriftgeleerden? Alsof de Heere Jezus zeggen wil, als dat schaap nou niet zo ver was afgedwaald, als de mens nou niet zo diep gevallen was, als de mens er nou niet zo slecht aan toe was, ja, dan had Jezus er niet tussen hoeven te zitten. Nu wel, want de zondaren en de tollenaren zijn zo ver van de kudde van de herder afgedwaald. En daarom zoekt Jezus hen op. Daarom eet hij met hen, spreekt hij met hen en preekt hij tot hen. Het is liefde die hem daartoe drijft. Liefde die hem die lange weg doet bewandelen. Al moet hij ongekende hoogten beklimmen en dan moet hij de diepste dalen doorkruisen. Het kostte hem alles. Zijn bloed. Zijn leven. Is er immers een moeilijker hoogte te bedenken dan de kruisheuvel Golgotha? Hij moest die hoogte wel op. En is er een lagere diepte te bedenken dan de diepte van de hel? Maar in die diepte moest hij wel wegzinken. En zo kwam hij daar te midden van verloren schapen, die daar lagen onder het rechtvaardige oordeel van God. En hij moest er diep door om die schapen te verlossen uit de klauwen van de Satan en uit de macht van de boze. Maar het tekent hem. De zoekende herder, onderweg naar het verloren schaap. En hij zoekt net zo lang totdat hij hem vindt. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De vreugde voor die herder. Want zo zoekt die herder urenlang. Totdat. Ja, we lezen het. Totdat hij hetzelfde vindt. Slot van vers 4. Eindelijk, na lang zoeken, daar ziet hij dat schaap liggen in zijn verlorenheid. Uitgeteerd. Verzwakt. Verhongerd. En we proeven het eigenlijk. Hè? Dan komt opnieuw die vraag. Nou, Farizeeën, schriftgeleerden, wat moet ik er dan nou mee doen? Die zouden misschien denken, geef dat schaap ervan langs. Word boos. Kom met verwijten. Sla dat schaap maar met die stok vooruit. Maar dat doet die herder niet. Blij tilt hij het op. Hij legt het op zijn schouders. En zo draagt hij het bij zich. Daar is het ook veilig. Geen roofdier kan het daar pakken en geen vijand kan daar erbij komen. En weet je, het deert die herder helemaal niet dat hij nu ook zo vuil wordt door het vuil van dat schaap. Hij pakt dat vieze schaap gewoon op en legt het op zijn schouders. Hij drukt het stevig tegen hem aan. Het maakt hem ook niet uit dat dan die vuilheid van dat schaap nu ook aan hem kleeft. Maar hij heeft zijn schaap terug.
Het is nou de kracht van Christus om dat schaap op te rapen en te dragen. Het moest ook wel, want dat schaapje kan niet op eigen benen staan. En die kunnen niet uit zichzelf terugkomen. Maar de herder draagt dat schaapje die hele lange weg terug tot de kudde. En hij bewijst zo'n verloren schaap ontferming en liefde. Zijn onreinheid zuivert hij. Zijn schuld verzoent hij. En de zondaar wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke bestemming waar hij hoort. Bij de herder in de kudde. Is het niet onbegrijpelijk hoe de Heere Jezus dat schaap draagt door de woestijn van de verlating, door de afgronden van de verschrikking en door de kille wateren van de dood? Onbevattelijke liefde, maar zo draagt hij dat schaapje op zijn schouders en brengt hij het weer terug naar de kudde, naar de gemeenschap met God. En op die schouders vindt zo'n schaap rust en veiligheid. En dan kan het niet meer misgaan, want het schaapje zit daar veilig bij de herder. En de herder? Nee, hij klaagt niet. Het is alsof hij de hele weg huppelt. Zo blij is hij. We lezen het in vers 5. Verblijd zijnde. Ja, maar niet alleen het schaap is blij. Die herder nog des te meer. En dat blijkt als hij 's avonds thuis komt. Dan kan hij zijn vreugde niet op. Vers 6. En te huis komende roept hij de vrienden en de buren samen, zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Hij wil hen doen delen in die vreugde. Opnieuw, hoe begrijpelijk toch? Want als jij die ene sticker of dat ene puzzelstukje, en nog meer, als u uw kind dat kwijt was weer hebt gevonden, nou dan mag iedereen het toch horen. Ik heb haar gevonden. En die blijdschap is dan ongekend. En het hele dorp is blij. Ja, zo is het toch. Er is toch blijdschap in een dorp als een verloren schaap weer terugkomt bij de kudde. Ja, toch, over een verloren mens die God, door God weer gevonden is. Dat geeft toch vreugde. Een zondaar die zich bekeert, een verlorene die weer thuiskomt bij God, dat blijft toch niet onopgemerkt. Dat geeft toch blijdschap in een dorp. Dat geeft toch blijdschap in een gemeente. En door heel de gemeenschap klinkt dan toch ook die roep van vreugde. Als een zondaar zich bekeert en de kudde zich vermeert. Als er één zondaar tot God bekeerd is, dan zal die vreugde toch ongekend groot dienen te zijn. En dat moet dan toch ook die kudde Israëls, die geloofsgemeenschap, goed doen als een verloren zondaar terugkomt. Dan geeft het toch blijdschap als er één is die door de herder weer gevonden is. En in de kring der vromen is er toch verwondering als er weer één is die erbij komt. En die ook meezingt met het lied van het Lam. Want bij een behouden schaap hoort toch ook een kring, een geloofsgemeenschap die met de herder blij is. Arme criticasters die alleen maar zwart kunnen kijken. Gods werk gaat aan hen voorbij. En ze zullen niet delen in de feestvreugde. Vreugde op aarde. Ja, maar zeker ook in de hemel. Dan komen we bij ons laatste vers. Want als de Heer Jezus de gelijkenis heeft verteld, dan past hij hem toe.
Ik zeg u, lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Blijdschap als er één terugkomt, als er één gevonden wordt. Zo'n verloren schaap of een verloren zondaar, als Levi, als Zacchaeus de tollenaar, of als zo'n Mirjam van Magdala. Als zulke gevonden worden, dan is de hemel blij. Is dat nou niet wonderlijk? Eerlijk, ik had het zelf eerder ook niet zo gezien, maar als we die twee naast elkaar leggen, die tegenstellingen, gemopper op aarde, bij de schriftgeleerden, bij de fariseeën, en daartegenover blijdschap in de hemel. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden alleen maar grommen en brommen. Wat een schande, want bij hen is er dus geen erbarming over het verlorene. Zij zien met minachting op het verlorene neer. Maar Jezus laat zien dat God anders is. God staat te wachten op de terugkeer van een zondaar. En God is blij met de bekering van een zondaar. Is dat nou niet wonderlijk? Als zo'n weggelopen, verloren schaap weer door de herder is gevonden en teruggeleid tot de kudde en tot de gemeenschap met God, dan is de vreugde bij God in de hemel. Ja, die ene gaat hem aan het hart. En die andere 99 dan? Dat is best lastig. Want de uitleggers denken daar niet hetzelfde over. Sommigen denken dat daarmee de fariseeën en de schriftgeleerden worden bedoeld, die met verachting neerkijken op de tollenaren en de zondaren. Zij die de bekering dus niet nodig hebben. Dat is een mogelijke uitleg. Al blijft die uitleg ook wel weer vragen geven. Want er staat niet dat zij menen de bekering niet van nodig te hebben. Er staat dat zij de bekering niet van nodig hebben. Dat zij de bekering niet nodig hebben. Het lijkt er bovendien op, als we de tekst lezen, dat er in de hemel wel blijdschap is over de 99, maar nog meer blijdschap over die ene. En als dat de uitleg is, dan kunnen we hierbij niet denken dat daarmee die fariseeën en de schriftgeleerden worden bedoeld. Want er kan in de hemel geen blijdschap zijn over mensen die nog ongebroken staan in zichzelf en het nog goed getroffen hebben met zichzelf en zichzelf nog altijd zo op de borst slaan. Maar zouden we hierbij niet moeten denken aan die hele kudde van God? Dat het hier dus gaat over hen die behoren bij Gods kerk. Dat het gaat om die schapen die reeds hun rustpunt op de schouders van de Heere Jezus al hebben gevonden. Ze zijn van hem. Hij heeft zijn eigendomstempel op hen gezet. Hij heeft ze gekocht en betaald met zijn bloed. Over hen is er blijdschap in de hemel, maar toch wel heel specifiek over die ene die is teruggebracht tot de kudde. Want dat maakt die kudde compleet. Ik las daarbij een treffend voorbeeld als het gaat om deze verklaring. En dat voorbeeld dat ging over een gezin met 5 kinderen. En een van die kinderen was langdurig ziek geweest en was ook langdurig had hij gelegen in het ziekenhuis. En als dat kind dan na die periode van ziek zijn weer terugkomt uit het ziekenhuis en dan voor het eerst sinds lange tijd weer aan de eettafel zit, dan is er toch bij die ouders blijdschap over al die kinderen die daar aan tafel zitten, maar toch zeker over dat ene kind dat nu weer na zo lange tijd bij hen aan tafel mag gaan zitten. En zo zei die verklaring, zo is er ook blijdschap over de schapen die al langere tijd de bekering hebben ontvangen. Maar nog grotere blijdschap over dat ene schaap dat pas net is teruggekeerd en de weg terug tot God heeft mogen vinden. En dat maakt dan bij de afronding die vraag wel naar ons toe toch. Is er nou in de hemel ook blijdschap om u, jou en mij?
Is men op de aarde? Is men in de gemeente? Ook blij met u, met jou. Ze ziet dat er één dwalende is die terugkeert van zijn scheiden en de weg terugvindt naar God en naar de gemeenschap met de hele kudde. En is er blijdschap in de hemel geweest om jouw bekering? Hoe bijzonder is dat? Als een zondaar die vijand van God was, zich afwendt van de zonde en zich wendt tot God in Christus, dan is God blij. Als een verloren schaap terugkomt bij God, is er blijdschap in de hemel. En het verheugt God als een Adamskind gedragen op Christus' schouders, die gemeenschap weer vindt met God de Heere. Als er op aarde één zondaar is die zich bekeert, is er blijdschap in de hemel bij God. Want daarmee worden Gods deugden verheerlijkt. De Satan mist een prooi en de kudde is vermeerderd. Maar we voelen allemaal wel aan, hè, dat er ook een andere kant aan zit. Blijdschap bij God in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar als we niet bekeerd zijn tot God, dan zijn er over ons hele andere gevoelens in de hemel. Want wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. En als we ons niet bekeren, dan liggen we onder het rechtvaardige oordeel van God. En als we zijn woorden niet tot ons nemen, dan zijn we vervloekt in Gods ogen. En als we zijn bloed onrein achten, zal hij ons veroordelen. Nu, laten we allen zoals we hier zitten staan en de dienst meeluisteren. Laten we onszelf nou eens die vraag stellen, welke gevoelens zijn er nou in de hemel over mij? Want je hoeft echt niet ver afgedwaald te zijn om zo'n verloren schaap te zijn. Verloren schapen kunnen zich ook dicht bij de kudde bevinden, die elke zondag de stem van de herder horen en vanaf de afstand ook de kudde zien, maar wat achterblijven op eigen gekozen wegen. Ja, ze kunnen misschien zelfs wel netjes in het gareel lopen, terwijl ze hun hart helemaal van de herder hebben afgehouden. Vroeg of laat zullen zulke afhaken. En zullen ze niet met de herder in die eeuwige schaapskooi komen. Laat deze gelijkenis dan een roepstem zijn om u aan te sporen om de wegen van de zonde te verlaten. Ik las van een groep reizigers die op de bergen dwaalden op een gevaarvolle plaats. En wat lager in het dal, wat lager gelegen, liep een herder met zijn kudde. En hij zag daarboven hem die groep reizigers en hij voelde wel aan het grote gevaar dat die reizigers liepen. En hij verliet zijn kudde om die dolende reizigers te gaan helpen. Onderweg scheurde zijn kleren als hij langs die scherpe rotsblokken ging. En zijn handen liepen allerlei verwondingen op. En eindelijk kwam hij in de buurt van de reizigers. En hij waarschuwde hen. En riep hen dringend op om terug te keren. Anders dan zouden ze in de bergen hun dood vinden. Maar die groep reizigers, die keek die herder wat smalend aan. Het zal me wel meevallen. Die man maakte zich druk om niks. Ze waren toch voldoende geoefend. En de herder die begreep dat wat hij zou zeggen, het zou toch geen effect hebben. En toen wees hij op zijn gescheurde kleren en op zijn bebloede handen. Toen zei hij, zie dan nu zelf wat het mij heeft gekost om jullie hier vandaan te halen.
Zo staat de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord, er ook vandaag voor ons. Hij roept ons tot bekering. En hij wijst ons erop. Als we doorgaan op onze zondeweg, vinden we het eeuwige verderf. Maar hij doet ook meer. Als die goede herder toont hij ons zijn gescheurde kleren en zijn doorboorde handen. En hij zegt het, ik ben de goede herder die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En die liefde van de herder is zo groot. En zijn geduld is zo groot. Want hij wil zich nog steeds ontfermen over weggelopen zondaren. En hij wil ze nog roepen tot bekering. En het is nou het liefste werk van die herder. Om zichzelf te openbaren aan verloren zondaren. En om ze terug te brengen tot de gemeenschap met God en met de kudde. En hoe machtelozer zo'n schaap in zichzelf, hoe meer zijn kracht gaat schitteren. Hij is gewillig om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Inderdaad, Spurgeon, het is het evangelie in het evangelie. Zelfs als jij je niet kan oprichten uit je diepe val, is hij het die naar jou op zoek is. En hij vindt schapen in hun verlorenheid. En hij tilt ze op en hij draagt ze. En hij zal niet rusten totdat de schaapskooi vol is.

Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken, dat u, o herder Israëls, die herder zijt die in Christus op zoek is naar het verloren schaap. Zo'n verloren schaap zoals we allen van nature zijn, maar ook na ontvangen genade kan toch uit die kudde zo dikwijls weer worden weggelopen. En we bidden u, Heere, geef toch dat wij ons door u laten vinden, voor het eerst of bij vernieuwing, dat we niet doorgaan op de weg die gaat naar het verderf, maar dat we door u gevonden ons door u laten dragen en laten terugbrengen. Om in die kudde, in die gemeenschap, de gemeenschap met u en met elkaar te mogen smaken. Zo mogen we uw naam danken voor wat u ons schonk. We bidden, wilt u met ons gaan ook het verdere van deze dag, ons ook vanmiddag weer samenbrengen in uw huis rondom uw woord. Wat verkeerd was, wilt u het vergeven. Wat van u was, wilt u het met uw zegen achtervolgen. Gedenk ons hier en thuis en schenk ons uw onmisbare zegen, ja, uw leiding, en dat wij leren volgen als schapen, achter de herder aan, onderweg naar die schaapskooi, waar het voor altijd vrede zal zijn, om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 79ste psalm en niet alleen vers 4, maar ook vers 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En ook het 7e vers, zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Vers 4 en vers 7 van 79.

Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Welkom terug. We waren verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Doornspijk. Met voorganger Dominee Uitslag uit Urk. Het thema van de dienst was blijdschap in de hemel. De goede herder en het verloren schaap. De drie punten van de dienst nemen we zo nog in het kort door.

eerste punt van de overdenking was het verdriet van de herder. Er was eens een herder. Zo begint de Heer Jezus de gelijkenis. Een herder met een kudde schapen. En een schaap is blootgesteld aan allerlei gevaren. Kliffen en ravijnen, roofdieren. De enige die hem beschermen kan en kan leiden naar plekken waar eten is en weer terug naar huis kan brengen, dat is de herder. En de herder miste één schaap. Maakte hij zich er druk om? Of lette hij goed op de rest, zodat hij er niet nog eentje verloor? Hij had er nog 99. Och. Nee. Hij denkt aan niks anders dan aan dat ene verloren schaap. Zo zie je het hart van de herder. En wie is die herder dan? De Heer is mijn herder. We mogen bij zijn kudde horen. Grazen wij bij onrustige weiden en troebele wateren? Vroeg de voorganger. Leiden wij ons leven zonder de herder? Buiten God, zonder God, zijn we een prooi voor de wilde dieren. Dan zijn we een verloren schaap. Met grote gevaren om ons heen. Schapen zonder herder zijn doelloos, stuurloos, reddeloos en weerloos. En het doet de herder, de Heer, verdriet als we niet bij hem zijn. Hij mist ons en het gaat hem aan het hart.

verlangen van de herder. Dat was het tweede punt. En de dominee benadrukte de liefde van de herder voor zijn schapen. De herder is betrokken bij het schaap. Hij mist het schaap. En hij heeft geen rust voor hij het schaap heeft teruggevonden. Hij weet dat het schaap zonder hem gevaar loopt. Hij gaat op zoek. Als je een huisdier kwijt bent, kun je je voorstellen dat je stad en land afzoekt en alle moeite doet om het terug te vinden. Laat staan als je je kind kwijt bent. De herder, de Heer Jezus, verlangt naar jou, naar je terugkomst. Met gevaar voor eigen leven is hij op zoek naar jou. Hij wil je dragen en leiden door het leven heen.

Een heel toepasselijk lied, veilig in Jezus' armen. Het derde punt van de overdenking was de vreugde voor de herder. De herder zoekt net zo lang tot hij het schaapje vindt. En zonder straf, zonder verwijten en boze woorden, pakt hij het schaapje op en draagt het mee naar huis. Veilig op zijn schouders, stevig tegen hem aan. Geen vijand, geen roofdier kan het schaapje nog wat doen. Het schaapje was vies, het kon niet meer op eigen benen staan. Maar de herder draagt het schaapje de hele lange weg terug. Vol ontferming, vergiffenis en liefde. De herder was zeer verblijd. Hij viert feest als je bij hem komt. En je mag bij hem horen. Bij hem vind je rust.

hebben samen deze ochtend kunnen luisteren naar de kerkdienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk in Doornspijk. Een bemoedigende overdenking dat Jezus de goede herder is. Dat hij jou wil dragen door dit leven heen. Voor vanavond kun je nog een verzoekplaat aanvragen. Stuur een berichtje naar verzoekplaat@loemedia.nl of spreek een bericht in via 0525-6818-99 en kies dan voor optie 4. Misschien een lievelingslied of een bemoediging of felicitatie voor familie of zomaar een groet richting een bekende. Nou, de liederen waar we net naar hebben geluisterd, die waren natuurlijk allemaal in het thema van de dienst. En we luisteren nog naar een lied van Trinity, Mijn Herder.

Bedankt voor het luisteren. Nog een prachtige zondag toegewenst en graag tot de volgende keer. Ik wil heel graag afsluiten met een mooi luisterlied. Zet de radio maar wat harder. Het heet Brug over woelig water. Ik hou je vast, ook in de storm. Als een brug over woelig water wil ik voor je zijn. Boven alle pijn.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik mag het nu weer zien.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, vakantietijd. Dus ik was vorige week onverwachts er eventjes niet. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, soms agendatechnisch was het niet haalbaar om op tijd in de studio te zijn. Dus ja, dan gaat het even over. En dan hebben we geluisterd naar heerlijke non-stop muziek. Goed, met enige zekerheid kan ik melden dat het bijna zeker is dat Martijn Buwelda straks voorbij komt met het nummer Bijna Zeker. En bijna zeker is ook dat ik de komende 2-3 weekjes in ieder geval er niet ben. En dat we heerlijk gaan luisteren naar de sing-in die op 3 mei is gehouden in Oldebroek. En ja, ik dacht zelf van laten we het concert van DO, de EO Jongerendag, de Reunie, gaan uitzenden. Hij staat ook op YouTube, dus waarom zal ik hem niet heerlijk laten luisteren in een uitzending? Dus dat kun je in ieder geval de komende weken gaan verwachten. Ja, blij verrast was ik met de EP van Sander en Angela. De artiesten die 3 mei ook op het podium stonden bij de sing-in. Ze hebben nu een akoestische versie, of eigenlijk een EP uitgebracht met een akoestische versie van Een Daar Voorbij. Daar gaan we eerst naar luisteren.

Hoop doet leven, de formatie Lef, nummer 2025. En ze zijn weer druk bezig met nieuwe muziek en natuurlijk een nieuwe toertje. Toertje zeg ik, want het zijn 3 concerten. Dus wil je erbij aanwezig zijn, uit mijn hoofd, tourtickets.nl. En anders kijk je op de website van de band Lef. Ja, Albert Smelt, die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Hij gaat eventjes solo. Hij heeft een EP uitgebracht. Een 5-tal nummers staan daarop. Check natuurlijk de socials voor alle nieuwe muziek van hem. Dit is het nummer Net Zo Fijn. Dit is Albert Smelt.

De Elephant van de Bowery in live versie. En afgelopen 4 juli kon je het laatste concert van All Your Worry kon je bezoeken. Misschien bent u er geweest en dan hoop ik dat u in ieder geval heel erg hebt genoten. Goed, we gaan eruit met een nummer van Jesus Culture, Kim Walker-Smith. Een nummer uit 2018, het nummer Freedom. Dan spreek ik u graag weer na het nieuws en weer voor nog een uur de Glory of Gospel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Yes, hub worship. God doet iets nieuws. Een nummer uit 2025. Hij blijft gewoon heel erg mooi. Goed, we gaan straks nog. Of we gaan dit uur in ieder geval heel veel muziek draaien. We gaan het straks nog eventjes kort hebben over de concerten. Met name even de festivals moeten we eens even gaan bekijken. Wat je allemaal kunt gaan beleven. Dus. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. We gaan eerst door met een nummer van Big Daddy Weave. We gaan een beetje terug in de tijd. Het nummer In Christ. Dit is Big Daddy Weave. Well,

The Goodness of God, Jen Johnson en Victory Battle Music. En dan ga ik deze nog goed zetten en dan gaat die erin. We gaan een paar blokjes maken, want een terugkerend evenement is Zera Worship. Met 50 uur non-stop aanbidding, dus dag en nacht. Het festival is voor mensen vanuit verschillende kerkdenominaties die er naar verlangen samen te komen om Jezus te aanbidden. Herken je dat, dat je tijdens een dienst of evenement denkt, waarom is de aanbidding nu al afgelopen? Je zou nog wel uren door kunnen gaan. En in Openbaringen 4 lezen we dat we in de hemel rondom de troon de aanbidding voortdurend doorgaat. En Jezus leert ons in Matthäus 6. In het Onze Vader laat uw koninkrijk komen. Zoals het is in de hemel ook hier op aarde. Het Zera Worship Festival is van 2021 tot en

bracht me in één keer dat ik helemaal geen namen noemen. Yavet en Shifra Bex. De oud-zanger en zangeres van de formatie In Salvation. Lift Me Up. This Blessing Offer. Sometimes.

0: Nummer Jezus Overwinnaar in een deluxe versie van Mozeek Worship. Ja, dan gaan we eens even kijken op de website van TrueTickets.nl welke festivals er zoal zijn. Helaas zit er geen knopje op dat ik kan zeggen festivals. Dus ik moet eventjes door de lijst heen. Klooster Nieuw Sion. Retraite. Daar kun je bij aanwezig zijn. 30 juli tot en met 2 augustus. In Diepeveen. Dat is dus... het staat er niet helemaal goed bij. 6 lessen over gezonde leefpatronen. Een 4-daagse in Klooster Nieuw Sion. Dan hebben we het Kloosterfestival. Dan hebben we een zomerkloosterfestival in Diepeveen ook. Dat zal zijn van 21 tot en met 23 augustus. Tegelijkertijd met het Zera Worship Festival. Meer info op truetickets.nl. Dan hebben we nog de Landelijke Samenzangdag. Dat zal in Kampen zijn op 16 oktober. Vrijdag 16 oktober. En denk ik, ik heb hem alweer weggeklikt, maar ik verwacht in de Bovenkerk van Kampen natuurlijk. De New Wine Zomerconferentie vanaf 18 juli tot en met 24 juli. Dus komende week al in Liemde. Daar kun je bij aanwezig zijn. Voor de goede vrede is het thema van dit jaar. Dus reserveer snel kaartjes als je dat nog niet had gedaan via truetickets.nl. Ik verwacht ook wel dat je een dag daar naartoe kunt gaan. Dus altijd leuk om daar even te gaan kijken natuurlijk. Goed, dat waren wel de zomerse activiteiten op truetickets.nl. Dan gaan we nog wel even naar eventsforchrist.nl. Volgens mij hebben zij niet heel veel... weekenden erop staan. 1 augustus Descent in de Battled Zelhem. Natuurlijk de gisteren camping de Battled. Is veel meer te doen. Een leuke camping om daar ook naartoe te gaan natuurlijk. Zoals het ICEU festival is voor weekend bedoel ik. In augustus, 28 augustus zal het zijn. Die dagen ervoor dan heb je CC Winans. Ja, eigenlijk een hele mooie, allemaal in Rotterdam. De Masilo eerst Israel Houghton met New Breed. 20 augustus, 26 augustus CC Winans in Rotterdam. Ahoy! En dan voor King & Country die dag daarna met Josh Baldwin. Ook de 26e en 27e augustus. En ik weet dat de mensen ook 2 dagen gaan en die blijven daar heerlijk slapen. Als je geluk hebt, dan kun je bij familie terecht. Goed, we gaan eerst verder met muziek. Muziek van Sander en Angela. God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Een nummer met Erika de Wit.
1: Uw ogen gaan over de aarde, zo kan het

Hopes Gone, Find You, Ellie Holkamp. Een nummer uit 2025, bijna het einde van deze uitzending van The Groove Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met Martin Smit. God's Great Dance Floor, een nummer met Ella Anna Smit. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week voor een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op de lokale omroep hier in Elburg. We hopen straks over te schakelen naar de open deurdienst in Doornspijk, de gereformeerde kerk de Doornspijk, waar straks dominee Brouwer uit Veen zal voorgaan en muzikale medewerking zal verleend worden door Carina Petersen en het orgel wordt bespeeld door Wilbert Magree. Daarna hopen we nog aansluitend wat muziek te draaien, het vervolgverhaal van Aarty van Geest, de verzoekplaatjes en de avondoverdenking te hebben. Voordat we verbinding hopen te maken met de gereformeerde kerk, gaan we eerst luisteren naar het Hierder Zangkoor, wat voor ons Abba Vader zal zingen.

Goedenavond. Hartelijk welkom in deze opendeurdienst. U hier in de kerk, maar ook degenen die meeluisteren via de kerktelefoon, internet of de lokale omroep Elburg. Vanavond mag ik in het bijzonder welkom heten dominee Brouwer uit Veen, die deze dienst verder zal leiden. Fijn dat u er bent. Muzikale medewerking zal vanavond verleend worden door Carina Petersen op de panfluit. En ze zal worden begeleid door Wilbert Magree op het orgel. Ook de samenzang zal vanavond worden begeleid door Wilbert Magree. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een kop koffie, thee, limonade in de zaal achter de kerk, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Ook willen we graag de collecte van harte bij u en jou aanbevelen. Deze wordt gehouden na de dienst bij de uitgang van de kerk. Daar mag u uw gift in de collectezak doen. Ook mag u uw gift digitaal overmaken op het rekeningnummer van de opendeurdienst. We beginnen nu met het zingen van de liederen voor de dienst. De eerste is uit de bundel van Johannes de Heer 98, 1 en 2, samen in de naam van Jezus. En de tweede is ook uit de bundel van Johannes de Heer 53, 1 en 5, ga niet alleen door het leven. Indien mogelijk graag staande. Ik wens u namens de Opendeurdienstcommissie een hele fijne en een gezegende dienst toe.

Laten we deze dienst beginnen met het Onze Hulp. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

willen wij nu eerst de Heere bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe God, wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn in deze open deurdienst, waarin we mogen stilstaan bij het loflied en bij de bedoeling daarvan. En we bidden u, wil ons daarin zo zegenen dat wat we zingen, we dat ook begrijpen en verstaan. Dat we weten wat we zingen, dat het ons hart raakt. En we danken u voor de gave van de muziek, dat u ook vanavond onze organist gegeven hebt, Wilbert, en een panfluitist, Carina, een comité dat dit organiseert, een kerk vol mensen, mensen van de techniek, dat we zo in deze zomer, in de avond van deze zondag, ook mogen stilstaan bij de lof aan uw naam. En dan weet u hoe wij hier vanavond zitten en staan. En dan bidden wij u om uw zegen, dat u ons nabij bent, dat u ons zegent. Niet alleen de mensen die hier in de kerk zijn, maar ook iedereen die thuis meeluistert of meekijkt, nu of later. We danken u voor dit kerkgebouw en voor de gemeente die hier iedere zondag samenkomt. En dat er vanmorgen ook al een eredienst mocht zijn en een prediking. En ook vanavond gaat de Bijbel open. Wil ons daardoor zegenen en aanraken. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Ik volg even wat er hier op het scherm staat. Daar was ik eigenlijk een beetje van uitgegaan. Het scherm is nog blauw. We gaan Psalm 150 zingen. Ik zie de tekst tevoorschijn komen. En we zingen uit de oude berijming. Looft God, looft zijn naam alom. We zingen dan alle drie de coupletten. Psalm 150.

We zijn vanavond vanuit Wilbert en Carina verschillende muzikale bijdragen. Laten we afspreken als dat zover is dat jullie even een signaaltje geven dat je naar voren komt. En we dan jullie bijdrage horen. We willen vanavond met elkaar nadenken over de lofprijzing. Wat is het nou eigenlijk om lofpsalmen en lofliederen tot eer van de Heere te zingen? En we willen er vanavond ook verschillende zingen. De liederen die ik gekozen heb en de psalmen, die gaan daar ook over. En het Bijbelgedeelte dat we daarbij centraal willen stellen is uit Colossenzen 3. En daarvan het 16e en 17e vers. En daar wil ik mijn meditatie vanavond ook over houden. Ik wil die tekst lezen. Kan ik die op het scherm krijgen? Colossenzen 3, en we doen uit die diepe brief eigenlijk maar twee versen, en die zijn genoeg voor vanavond, voor de meditatie. En ik lees die voor uit de herziene Statenvertaling. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geest. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God dankt door hem. Tot zover. Wat ik mij herinner is dat ik hiervoor ook nog iets opgegeven heb om te zingen voordat we naar de meditatie gaan. En dat is het lied uit de Johannes de Heerbundel 156, de versen 1, 2 en 3, dankt nu allen God. Dat zijn die lofliederen.

Dat was heel mooi om te horen. Ik wil de meditatie uitspreken en daarna gaan we de psalm zingen die volgt over het loven van de Heere. Ik lees nog een keer de woorden. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lof, zangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. De korte meditatie wil ik daar nu bij stilstaan. Vroege christendom, tweede eeuw na Christus, rond die tijd, schrijft de Romeinse schrijver Plinius aan de keizer Trajanus, die christenen, dat zijn hele aparte mensen. Ik zeg het even eerst, het eerste stukje in mijn eigen woorden. Ze doen niet mee met de godenverering. Ze doen niet mee met de oude tradities van ons Romeinse Rijk. Maar ze komen wel bij elkaar in huizen. Apart is dat, ze gaan niet naar een tempel. Maar jongens en meisjes, stel je voor dat

mensen een kerkdienst zouden houden in een huis hier in Doornspijk. Misschien een groot huis of een iets kleiner huis. Zo is het christendom, het christelijk geloof, ooit begonnen. Als een huisgodsdienst. Er waren mensen die een eigen woning hadden en die stelden die ter beschikking. De christenen waren geen mensen die zich helemaal terugtrokken uit de wereld. Nee, ze bleven gewoon hun werk doen. De meesten wel. Ze bleven gewoon mensen helpen. Misschien nog wel meer door Christus. Maar ze kwamen bij elkaar. En dan schrijft Plinius. En als ze dan samenkomen. En dan heb ik daar nu het oog op. Dan zingen ze liederen voor Christus als voor een God. En Plinius dacht, daar wil ik de keizer toch wel eventjes van op de hoogte brengen, want dat klinkt gevaarlijk. Een lied voor Christus zingen, oké, dat kun je nog doen. Vanavond ook. U kunt zingen als christen of als gast of jij over Christus, over God. En je kan het mooi vinden en je kan genieten van de muziek. Maar iets had die Plinius toch begrepen. Christus als een God. Niet zomaar als een mens. Nee, maar als de allesbeslissende. En dan wat voor een God? Een andere tijdgenoot had een spotprint gemaakt van christenen. Die wou zoveel zeggen met die spotprint. Die is later teruggevonden in de catacomben. Graven waar christenen en andere mensen begraven werden. Met een ezel aan een kruis. En daarvoor een knielende man. En daaronder stond Alexamenos aanbidt zijn God. Iemand aan een kruis? Dat het een ezel was, was natuurlijk om Jezus belachelijk te maken. Maar dan die woorden weer, zijn God. Is Christus ook jouw God? Is Jezus jouw God? Waarom zou je van hem zingen? Want dat is dan wel bijzonder, hè? De gave van muziek. Oh ja, muziek wordt er genoeg gemaakt. Toen wij vroeger in Doornspijk woonden, konden wij over het Veluwemeer heen het geluid horen van het Lowlands Festival. Vanaf Biddinghuizen. Muziek draagt ver over het water. Soms leek het alsof de muziek vlakbij gemaakt werd. Muziek kan je zo raken. Ik sprak pas nog iemand, die was naar een muziekfestival geweest. Zoveel mensen bij elkaar. Mensen bij elkaar, muziek, die verbindt. Zing jij thuis? Zingt u thuis? Luister je wel eens muziek? Sommige mensen op Spotify. Vind je met je oortjes. Ik denk dat er best veel mensen ook vanavond, die zijn jongeren en ouderen die muziek luisteren. Of in de auto, waar je ook bent. En wat gebeurt er als je meezingt? Als je zo alleen bent en zingt. Sommige mensen zingen onder de douche. Sommige mensen zingen in de keuken. Zingen. Nou zegt iemand, ik ben niet zo'n zanger. Nou, het kan best zijn dat je een beetje bromt. Een beetje neuriet. Een beetje fluit. Wanneer gebeurt dat? Als de melodie herkenning oproept. Als het je raakt. Bij mijn oma vroeger op het harmonium stond een boek. Ik heb het hier vaker misschien wel eens aangehaald. Kun je nog zingen? Zing dan mee. Want samen zingen, dat kan heel mooi zijn. Dat doet iets. Zelfs biologen hebben aangetoond dat de klanken van muziek en ook de klanken dus van het zingen een mens op een genezende manier kunnen raken. En ik moet zeggen dat ik wel eens iets heb moeten overwinnen als ik in een dienst als deze mocht voorgaan. Want dan dacht ik heb maar heel weinig spreektijd. 10 minuten. En de rest is muziek. Dan dacht ik, dat gaat ten koste van de preek. Maar vanavond wil ik dat toch niet zo zeggen. Want zingen hoeft niet ten koste te gaan van. Ik weet wel, als wij alleen maar kerkdiensten zouden houden waarin vooral gezongen wordt en muziek gemaakt en verder geen preek meer klinkt, dan zijn we natuurlijk wel verder. Maar dat is vanavond niet de opzet. Een korte meditatie over zingen. En wat als je niet meer zingt? Augustinus de kerkvader zei, wie goed zingt, wie nadenkend zingt, bidt 2 keer. Heb je misschien wel eens gemerkt. Je had meegebeden, maar de dominee bad en je dwaalde zo wat af. Maar toen ik je pakte, was het alsof je en zong en bad. Allebei.
Of dat het zingen je brengt tot een gebed. Of dat het zingen je helpt om te geloven, om je vertrouwen op God te stellen. En hoe kan dat dan? Dat is dan het wonder van de scheppingsgave van God. De Colossensebrief die wij vanavond voor ons hebben, uit de eerste eeuw na Christus, schrijft Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Een gevangenschapsbrief. Nou, zou jij zingen als je in de gevangenis zat? Hij zit in de gevangenis vanwege zijn geloof. Verschillende brieven in het Nieuw Testament zijn vanuit de gevangenis door Paulus geschreven. Ik ken wel mensen die in de gevangenis waren en zongen. In de boek Handelingen, Paulus en Silas. De gevangenen. Hey, christenen in de gevangenis die slecht behandeld worden, net als wij, zingen. Mogelijk is hier vanavond iemand in de kerk, ik denk wel meer, die zeggen: dominee, zingen, dat helpt mij soms zo. Kijk, vanavond gaat het dat Paulus zegt: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. We hebben wel eens dat we iets zingen en daarna is het weg. Maar dat staat hier niet. Hier staat wonen. Het woord gaat in je wonen. In je hart. In je. Het gaat er niet meer weg. Het raakt je zo dat het bij je blijft. Het woont in je. Het woord van Christus. Die Colossensebrief, kijk er thuis maar naar, die is vol van Christus als God. Sommige mensen die gebruiken de naam van Jezus alleen nog als een vloek. Dan zeggen ze Jezus Christus. Maar ze weten helemaal niet dat Hij Gods Zoon is en dat Hij God is. U wel? Is Hij voor je meer dan een vloek? Christus. Gezalfde met de Heilige Geest. Verzoener. Heer van de schepping. Eerstgeborene van de schepping. Vredevorst. De weg, de waarheid, het leven. Apart, daar zit de kern van het christelijk geloof. Dat Jezus niet zomaar een Joodse profeet was, maar dat Hij vol van God was. En dat Hij ons bij God terugbrengt in de verzoende gemeenschap met de Vader. Paulus dankt in deze brief de Vader, van wie hij zegt, goed opletten, die ons getrokken heeft, de Vader, met de grote V, Abba Vader, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En wat is dan die duisternis? Waarom was Jezus dan verschenen? Paulus zegt het in ons hoofdstuk. Hij gebruikt het beeld van een lichaam met zieke ledematen. Die moeten afsterven. Hij zegt, dat is gedrag. Dood dan uw leden, Colossense 3, die op de aarde zijn. Ontucht, seksuele onreinheid. Onreinheid. Hartstocht. Dat betekent begeerte die je helemaal in beslag neemt. Kwade begeerte. Hebzucht, steeds meer willen, die afgoderij is. Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Eigenlijk gaat hier alles over wat je zegt, wat er uit je mond komt. Waar je over praat. Zoals het spreekwoord zegt, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Daarvan zegt Paulus, dood dat. Maar nu komt de vraag, hoe kan ik dat doen? Want je hebt wel eens dat er iets uit je mond komt voordat je het weet. Je hebt er nog geen erg in, je hebt het al gezegd. Een leugenwoord, een gemeen woord, een vloekwoord. Paulus zegt, dat moet je doden. Nou, dan zeg je, nou, dat is nog niet zo makkelijk om dat te doden. Nou, heeft Maarten Luther één mooi middel een keer aangewezen om de duivel op de vlucht te jagen. En daar gaat het vanavond over. Zingen. Zingen. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Oh ja, nou begrijp ik waarom ze vroeger om het harmonium gingen staan en uit de Johannes de Heer bundel zongen en uit het psalmboek. Niet iedereen doet dat, maar misschien zet je thuis muziek op. Je hebt geen harmonium meer, want die zijn er bijna niet meer. Maar je laat die muziek je kamer instromen. En als het goede bijbelse muziek is van God,
dan doodt dat de zonde. Tenminste, dan is dat een medicijn tegen het kwaad. Dan worden die duivelse gedachten en die vuile woorden worden aan de kant geduwd door goede woorden. Dan gaat de lofzang je helpen om bij Christus te blijven. Dat is onderwijs elkaar. Wij zijn dat niet zo gewend om te zeggen, we onderwijzen elkaar al zingende. Nee, dat doen we op catechisatie of op school. Nee, maar zingen is ook een vorm van elkaar bij de les houden. Ook vanavond. Loof God, hebben we gezongen. En al die andere liederen van vanavond. Veilig in Jezus' armen. Hoe groot zijt gij? Als je over ieder lied rustig zou nadenken. Iedere dag één lied. Dan is dat een onderwijzing en een vermaning. Psalmen, Oude Testament. Lofzangen, daar staat in het Grieks hymnen. Lofliederen. We hebben het WK gehad, of nog, ik weet het even niet. Maar daar wordt ook wel gezongen in die stadions. En er wordt natuurlijk gezongen voor je ploeg en voor je land. Massaal. Nou, wat gaat er van deze open deurdiensten uit? De deuren staan open. Hé, ik hoor daar zingen. Ik hoor uit die huizen gezang. Geen gevloek en getier en gescheld, maar zingen tot eer van God. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En dan daarna, of tijdens, aan tafel. Als je hierna leest in Colossenzen 3, dan gaat het over de tafel van het huis. En hoe papa en mama en de kinderen met elkaar omgaan. En hoe de werkgevers en de werknemers met elkaar omgaan. Dan komt dat allemaal vanuit die lof aan Christus als God, komt het op zijn plek te vallen. Dan gaat dat je gedrag doortrekken en bepalen. Dan ga je leven zoals je zingt. Want je gezang is een gebed. Ja, door dat zingen, dat heeft God ons gegeven, een geestelijk lied. Dat betekent de Heilige Geest komt daarin mee. Moet je maar eens opletten. De Heilige Geest verdrijft de boze geest. Koning Saul is vervuld van de duivel. David komt eraan, die speelt op de harp en de duivel gaat weg. Voel je dat? Probeer dat vandaag gelijk maar. We doen het nu al. Loven van God. In uw hart, zegt Paulus. En danken. We hebben vaak hele gebedslijstjes. Pas kwam een keer iemand naar me toe die zei, we moesten misschien iets meer danken. Voor alles wat God ons geeft. In het bijzonder, in het loflied, aan de Vader, aan Christus als God en aan de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we nu de psalm zingen die zojuist op het scherm kwam, psalm 9, uit de nieuwe berijming. Ik zal met heel mijn hart, o Heer, dat zijn de versen 1, 2, 7 en 8.

Voordat we het programma voortzetten, willen we de Heer danken voor zijn woord. Ik wil u voorgaan in dankgebed. Heren, wij willen u danken dat u uw woord tot ons richt. En dat we daarbij mochten stilstaan de diepere betekenis van de lofzang. Om u groot te maken en te loven met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En elkaar daarmee te vermanen, elkaar daarmee bij de les te brengen en te houden. Heer, we willen u danken dat u in zoveel kerken, op zoveel radiozenders en zoveel media, juist ook door de muziek en door liederen tot mensen zijn harten spreekt. En dat u ons daarmee aanraakt. En dat kan de prediking niet vervangen, maar daar zit wel uw boodschap ook in. En zo wilt u ook dat we met elkaar samen zijn, zingen tot uw eer. Heer, we danken u dat we dat vanavond mogen doen. We bidden u om uw zegen over de open deurdiensten, over alles wat daarin gedeeld wordt en ook over de muzikanten die elke keer weer zich voorbereiden en ook vanavond mogen wij hun klanken horen. We bidden u zegen hen in de gemeente waar zij bij horen. We bidden u, Heren, in alle geluiden en stemmen die er ook vandaag de dag op ons afkomen, dat u het geluid van de lofprijzing aan uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, laat doordringen. En we bidden u, wil ons ook persoonlijk raken, dat datgene wat Paulus zei, hij heeft ons getrokken, uit de macht van de duisternis ook in ons leven mag zijn. Als wij die overmacht van de duivel voelen, als wij het kwaad voelen en de greep daarvan, het verslavende, soms ook van slechte muziek en van gemene en onware en bedriegelijke klanken, soms ook verleidelijk mooi, dat we daar doorheen mogen prikken. Om te horen wat echt het hart raakt, de waarheid van u. Om daarvan te spreken, te zingen en daarna te handelen. Zegen zo ieder van ons op de plaats waar u haar of hem roept. Zegen ons in het vervolg van deze avond. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wanneer is het volgende muziekfragment van jullie? Want we kunnen eerst Psalm 87 zingen. Of gaan jullie eerst nog muziek maken? Ja? Dan gaan we eerst luisteren en dan gaan we daarna Psalm 87 zingen.

Ik wil het zo voorstellen te doen dat we nu Psalm 87 zingen en de laatste drie liederen straks staande. En die willen we dan aan het eind voor zegen ons al goede met de zegen besluiten. Dus we gaan nu eerst zitten er nog 87 zingen en daarna staande als een hert dat verlangt. Daar zit de aanbidding in. Mijn aanbidding is voor u en ere zij aan God de Vader. We gaan nu eerst de psalm zingen.

zingen we dan nu, zoals ik zei, staande het lied Als een hert dat verlangt naar water en wat er verder volgt.

gecollecteerd worden? Bij de uitgang. Oké. Okay. Dan mogen we nu van hier gaan, onze harten tot God verheffen, zijn zegen ontvangen de nieuwe week in en ook met ons dragen. En aansluitend aan de zegen willen we dan nog zingen wat hier op het scherm komt. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen.

luisteraars. U heeft zojuist kunnen luisteren naar een kerkdienst vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk. En u heeft kunnen luisteren naar dominee Brouwer uit Veen en Carina Petersen en Wilbert Magrede, die de muzikale medewerking verlengden. Wij gaan tot het vervolgverhaal nog even door met wat muziek. En vanavond is mijn thema De Heer regeert. En daarover gaat het volgende lied Als de Oceaan. En u luistert maar verder.

Dan word ik stil, want u bent mijn God. Daar eindigt het vorige lied mee. Maar voor die God die regeert, willen we nu ook gaan zingen. Want hem komt toe alle majesteit. Groot is zijn majesteit.

Jezus regeert was de een laatste regel van het lied. En ja, daar gaat het vanavond ook over. Jezus regeert. En ik lees een stukje al uit de psalm waar het vanavond over gaat. Psalm 93. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. Oftewel, Jezus overwinnaar.

luisteraars. En we kunnen nog net één lied draaien voordat ATVG's hier zo binnen zou komen. En dat is eigenlijk ook wel het themalied van vanavond. En we gaan hem vanavond ook lezen en ik heb al een stukje van gelezen. Maar we gaan er nu naar luisteren. En u mag ook meezingen natuurlijk. Psalm 93, De Heer regeert.

0: Ja, u heeft kunnen luisteren nog naar Psalm 93. En inmiddels is Aarti van Geest ook aangekomen in de studio. En voordat ze zo gaat lezen, wil ik u nog even melden dat er ruimte is voor een verzoekje. En dan kunt u een mailtje sturen naar verzoekplaat@loumedia.nl. Nou, Aarti is inmiddels gaan zitten. Welkom, Aarti. Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, ja.
0: Aarti gaat zo lezen uit Toen ik jou zag van Marie Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze een dochtertje Hilly. Wat ze niet weet is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken. Ze wordt verliefd op Fokke, de zoon van Harco. Annegien haalt haar dochter naar huis en leidt haar op tot verloskundige. Hilly gaat op zoek naar Fokke, maar die is er vandoor en men weet niet waar hij is. Aarti gaat verder het hoofdstuk 15 vervolg uit Toen ik jou zag van Marie Schoon.
2: Annegien is met de melkrijder meegereden en brengt ook een bezoek naar de dokter, bij de dokter. Al een tijd voelt ze zich niet lekker en haar theetjes en kruidendrankjes kunnen dat ook niet verhelpen. Ze is kilo's lichter geworden en onder haar ogen zitten blauw doorschijnende kringen. De dokter kijkt er streng aan. Waarom is ze niet eerder gekomen? Ze is toch verstandig genoeg? Ze weet toch dat ze niet in orde is? Annegien knikt, maar ze hoopte dat het wel mee zou vallen. Veel dingen gaan immers uit zichzelf over. Ze krijgt poeders, maar of dat zal helpen, kan de dokter niet beloven. Eigenlijk zou ze voor een grondig onderzoek moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, maar daar wil Annegien niet van horen. Ze wil niet aan zich laten sleutelen. Ze wil zo lang en zo dicht mogelijk bij Hilly blijven in de tijd die haar nog rest. De poeders helpen een beetje bij beetje, krijgt Annegien weer wat moed. Nu zou ze er heel wat voor over hebben als Hilly een leuke jongen zou ontmoeten. Maar na dat gedoe met die Fokke Zwart heeft Hilly voor niemand meer belangstelling getoond. Is Annegien misschien te streng voor haar meisje geweest? Had ze die twee een kans moeten geven? Zich er niet mee moeten bemoeien? Een paar dagen later, onder het eten, begint ze er aarzelend over. Zie jij Fokke Zwart nog wel eens, Hilly? Hilly verstijft. Kijkt moeder met grote ogen aan en buigt haar hoofd diep over haar bord en schudt haar hoofd. Ze heeft haar bezoek aan de boerderij achter zich gehouden, maar ze had natuurlijk kunnen weten dat moeder er overal achterkomt. Moeder kent zoveel mensen. Er heeft vast weer iemand gekletst. Ik dacht dat jullie zo goed met elkaar overweg konden, probeert Annegien weer. Ja, op het laatst wel, zegt Hilly met een kleur. Annegien slikt. Het kind heeft nog steeds van hem te pakken. Haar hart krimpt als ze dat verdrietige gezichtje ziet. Nou ja, misschien kom je hem van de zomer met de kermis tegen en kunnen jullie alsnog eens afspreken. Hilly schudt haar hoofd. Hij heeft ze wel beter in zijn balboekje staan en knapper ook. Hilly, roept Annegien geschrokken, hoe kan je dat nou zeggen? Je bent toch een heel mooi meisje? Hilly snuift. Vindt u dat, moeder? Nou, dan moet moeder maar eens goed kijken. Annegien pakt Hilly's hand. Jij bent eerlijk, trouw en een harde werker. Maar niet niet mooi, klinkt het zacht. Mooi zit niet aan de buitenkant, lieverd. Onthoud dat maar goed. Alweer 2 jaar is Hilly thuis. Klaas Stammers is inmiddels getrouwd met een meisje uit de Annapolonapolder. Trude Huizingaan, dochter van een welgestelde boer, die is de bruid geworden. Hilly en Annegien waren voor de bruiloft uitgenodigd, maar ze zijn alleen naar de receptie geweest. Zo'n feest is voor Annegien te veel. Lang heeft ze het volgehouden, wist ze zich met pillen en poeders op de been te houden. Maar nu gaat ze toch wel achteruit, hoor. Ze heeft bijna nergens meer energie voor. Steeds vaker neemt ze Hilly mee naar een bevalling en laat het meeste aan haar over. Met een enkele aanwijzing doet Hilly de hele bevalling. Minstens 1 avond in de week zit Hilly over de boeken gebogen. Boeken die Annegien zuinig heeft bewaard. Maar Annegien vertelt zoveel meer. Ze leert Hilly ook over de verschillende tincturen die ze zelf kan maken met kruiden uit hun tuin. Is het in juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog. De zon schijnt over het land. Om deze tijd trekt Hilly met het veld in om te maaien. Als het weer zo blijft, krijgt ze het hooi prachtig binnen. Zwat voor zwat valt voor haar voeten, terwijl de zon al hoger aan de strak blauwe hemel klimt en het gutst zweet langs haar gezicht. De spier in haar armen beginnen pijn te doen. Het vel van haar gezicht staat strak. De koppen van haar armen raken rood verbrand. Straks hangen de vellen erbij en voordat ze het weet, ziet ze er niet meer uit. En voordat het genezen is, nou dan is ze weken verder. Ja, waarom zal ze zich druk maken? Wie ziet haar nou? Als ze al het erf afkomt, is het om te gaan bakeren. Nou, en daar gaat alle aandacht naar moeder uit. En naar moeder en kind. En hebben ze er helemaal geen erg in hoe zij erbij loopt. Ze trekt de strohoed van haar hoofd en wappert in haar gezicht. Al een paar keer heeft ze in de verte getuurd waar moeder met de thee blijft. Eindelijk komt moeder met de mand bungelend aan haar arm aangelopen. Hilly ploft neer op een schaduwplekje onder de vlierbomen langs de slootkant. Van lopen over het hobbelige weiland is Annegien doodmoe geworden. Zelf eet ze bijna niks en staart ze maar in de verte. We hebben prachtig vee, wat jij, Hilly? Vooral die roodbonte. Dat is het allermooiste. Die lijkt op mij, grijnst Hilly. Nou, daarom vind ik er ook het mooist, zegt Annegie glimlachend. Plotseling legt ze haar hand op Hilly's arm en zegt zacht: Hilly, ik ga het niet redden. Hilly slikt, tranen wellen op in haar ogen. Nu moeder het hardop zegt, komt het als een dreun binnen. Denk jij dat je het hier straks in je eentje gaat redden? Vraagt Annegien. Hilly pest haar lippen op elkaar en knikt driftig. Ik denk het ook wel, zegt Annegien. En nu blijft het heel lang stil. Annegien tuurt naar haar smalle handen, zucht en zegt zacht: als jij fokkenzwak zwart weer tegenkomt en je voelt nog steeds hetzelfde voor hem en hij voor jou natuurlijk, dan zou ik er geen bezwaar meer tegen hebben, hoor. Langzaam druppen de tranen over Hilly's gezicht. Nou, daar komt moeder dus lekker laat mee. Als moeder haar daar had laten blijven, dan was het misschien wat geworden tussen hen. Ik zie hem nooit meer. Verbaasd kijkt Annegien haar aan. Hoe weet je dat nou zo zeker? Misschien komt er wel een tijd dat je hem weer ziet. Nee hoor, ik ben vorig jaar bij hun op de boerderij geweest. Er wonen andere mensen. Fok is vertrokken en niemand weet waarheen. Annegien schrikt om dat te horen. En ze schrikt er ook van dat Hilly toch nog een keer achter hem aan is gegaan. De liefde voor die knul zit veel dieper dan Annegien ooit vermoedde. Moeizaam gaat ze staan. Voor jou komt er vast nog wel eens een andere leuke jongen. Nu heeft ze er toch wel spijt van dat ze toentertijd zo brusk gereageerd heeft. Ze kijkt neer op het gebogen hoofd van de dochter. Hilly, als je de juiste tegenkomt, dan weet je het gewoon zeker. Dan is er helemaal geen twijfel meer. Hilly krabbelt ook overeind, pakt de zeis weer op. Zij hoeft geen leuke jongen meer. Het liefst blijft ze met moeder hier wonen. En als dat niet kan, dan maar alleen. Met Fokke, ja. Met hem had ze het aangedurfd. Annegien stopt de bekers en de lege theekan in de mand en wandelt terug. Het mooie weer houdt aan. Elke morgen staat Hilly om 4 uur op. Na het dorsen op de deel melkt ze de koeien, ontbijt snel en trekt dan het land in om het gemaaide gras te spreiden. Keren en spreiden. Steeds opnieuw tot het geurig hooi is. Ze het op hopen kan harken en met armen vol in de kruiwagen naar de schuur kan rijden. Helpen opsteken lukt Annegien ook niet meer. Daarom vraagt Hilly aan haar buurjongen Klaas Stammers of hij wil komen helpen. Na een week is het land leeg en zit de hooiberg vol. Zo af en toe komt de dokter aangewandeld voor een praatje. Hij drinkt koffie met Annegien, zet een flesje drank tegen de pijn achterloos op tafel en stopt het lege weer in zijn zak. Hilly ziet moeder er nooit van nemen, maar toch moet ze het wel doen, anders was het flesje niet leeg. De hondsdagen zijn benauwend, zodat Annegien zoveel mogelijk een plekje in de schaduw opzoekt waar nog een briesje wind staat. Hilly houdt de luiken gesloten, zodat het binnen koel blijft. Maar op een dag zit de warmte toch in het huis. Met deze hitte vindt Hilly het fijn om met de sloothaak de sloten op te schonen. In de pauze steekt ze dan de voeten in het water en eet zo zittend en spartelend haar brood. Als ze loom en moe aan het einde van de middag het erf oploopt, ziet ze nog net de dokter weggaan. Ze rent naar hem toe, houdt hem staande. Dokter, moet moeder nou eens niet naar het ziekenhuis? Moet ze niet geopereerd worden of zoiets? De dokter kijkt Hilly lang en ernstig aan, schudt zijn hoofd en zegt: jouw moeder weet heel goed wat ze mankeert, Hilly. En ook dat er weinig meer aan te doen is. Het is ter maag. Ze begint ook wat geel te zien. Doe maar net alsof je daar geen erg in hebt. Oh, maar ze kan soms ook ter eten niet binnenhouden, zegt Hilly. Annegien wil niet weg van jou of van de geliefde Stek. Ze wil zo lang en zo dicht mogelijk bij haar enig kind blijven. Begrijp je dat? Hilly knikt verdrietig. Maar moeder is toch nog niet zo oud, dokter? De dood kent geen leeftijd, Hilly. Hij geeft een kort knikje en gaat.

luisteraars. We zijn toegekomen aan het verzoekplatenprogramma. En het eerste verzoekje waarmee we beginnen, dat is aangevraagd door de muziekcommissie van het Harder Mannenkoor. En het eerste verzoekje, dat is bestemd voor de heer Riepma. U was 7 juli jarig en voor u is aangevraagd het lied Vat gij mijn hand.

De heer Breeman, die is vandaag jarig. Hij is lid van de Harder Mannenkoor. En u krijgt namens de muziekcommissie ook een lied aangeboden. Hoe lieflijk zijn uw woningen van de CD op die dag?

Ja, we luisteren naar het hardere mannenkoor. Het volgende verzoekje, dat is bestemd voor Hanna van der Weert. En Hanna van der Weert, ik kan u vast vertellen, we gaan zo luisteren naar een mooi nummer van Solideo Gloria voor u. Blijf bij mij, heer. Maar de aanvraagster van dit lied, en dat is Hanneke van Noord, die heeft hier nog iets bijgezet. Ze zegt het volgende. We gaan de zomer in en veel mensen gaan er even op uit. En sommige mensen voelen zich dan misschien juist extra alleen of oud, omdat je niet meer in de gelegenheid bent om ook even weg te gaan. En er staat iets moois bij. God is altijd dichtbij en hij gaat nooit weg. We gaan luisteren naar Blijf bij mij, heer van Solideo Gloria.

Mevrouw Antje de Lange heeft ook een verzoek aangevraagd. En dat verzoek is bestemd voor Corrie Buurkens en Gerard Nijmeijer. U krijgt het beide ter bemoediging. En ze heeft voor u het nummer uitgezocht. Er is kracht in het bloed van het lam. En dat wordt gezongen door het christelijk sliedersmannenkoor Ichtus.

grof als een rissende leeuw. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Meld u van mos en een ritter van sneeuw. Daar is kracht.

zij schuift in de ring. Daar is kracht in de blik, daar is kracht

volgende aanvraagje is gedaan door Jacob Zwep. En Jacob die noemt een hele lijst en hij is ook bang dat hij wat bekende vergeten is. Maar ik noem er toch een paar bij name. Harm en Corrie Barreghorst, die waren namelijk vorige week 60 jaar getrouwd. Nou, dat is heel wat en die willen we ook zeker bij name noemen. En verder noemt hij de Kringloop, Doornspijk, de Pedicure en ook de studiomedewerkers. Nou, bedankt Jacob ook weer voor je verzoekje. We mochten het zelf weten. Nou, we hebben een lied gekozen van Eiland Urk, want dat wil je graag. En het lied is Een Lied voor Mijn Scherper.

volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, en er staat niet echt een afzender bij, maar er staat wel bij: ik wil dit graag draaien ter herinnering aan mijn man die vorig jaar 23 juli is overleden. We gaan hem zeker draaien. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.

Stil maar, wacht maar, alles wordt neon. Vanuit de studio willen we ook deze aanvraagster van het lied ook sterkte toewensen, zodat deze week het verlies ook weer zo dichtbij komt. We gaan nu naar het laatste verzoekje. En dat is aangevraagd door Hendrik Boer voor zijn lieve vrouw Alina. En u heeft aangevraagd I've Got Joy voor Martin Smith. En dat is een Engelstalig nummer. En wellicht dat niet iedereen de tekst kan verstaan. En het lied zegt eigenlijk, ik vind vreugde niet in alle dingen die op aarde gebeuren, maar wat je blij van wordt. Maar echte vreugde is er omdat je weet dat Jezus altijd bij je wil zijn en je hoop geeft voor de toekomst.

luisteraars, we gaan verder met muziek tot aan de avondoverdenking. En zoals eerder al gezegd, vanavond is het thema God regeert. En soms is dat moeilijk te zien of is dat ook misschien wel lastig te begrijpen als dingen tegenzitten, als er verdriet komt of rouw komt of ziekte of tegenslagen. En soms, ja, daar gaat eigenlijk het volgende lied uit. Soms vinden we onszelf dan ook wel nietig of misschien helemaal niets als we alle dingen rondom in de wereld zien gebeuren. En soms wil het ook wel eens dat je eigenlijk denkt van wie ben ik of wat ben ik eigenlijk nog waard? En het volgende lied, dat is een vrij nieuw lied, dat zingt Martijn Buwalda. En eigenlijk zegt hij in het lied, God kijkt heel anders naar je. Al denk je zelf van, ik ben heel verkeerd of ik doe het verkeerd of ik ben in een anders ogen niks waard. God zegt, je bent heel veel waard in mijn ogen. En ja, ik zou zeggen, luister goed naar het volgende lied, letterlijk en figuurlijk, en luister naar die prachtige tekst. Het lied is getiteld, Je zou eens moeten weten.

We luisterden naar Martijn Buwalda en ik wil u ook een gedicht voorlezen wat gaat over het thema God regeert. En het is gebaseerd ook op Psalm 93. De hoogste koning zit op de troon. Zijn heerschappij is eeuwig en groot. Hij stuurt de sterren, de zon en de maan. Geen schepsel is aan het toeval begaan. De stormen zwijgen als hij spreekt. Zijn trouwe belofte nooit breekt. Heel de schepping buigt voor zijn macht en leidt ons veilig door de nacht. Geen koninkrijk op aarde blijft, maar Gods regering staat voor altijd vast. Hij draagt de wereld in zijn hand. Zijn vrede heerst in elk land. En daar gaat het volgende lied ook over, wat Lef zingt, maar het is een heel bekend lied. U kent het waarschijnlijk wel. En dat is eigenlijk een lied, ter ere aan de regering van God. Grote God, wij loven u.

Ja, grote God, wij loven u. En als je het hebt over de regering van God, ja, er zijn op aarde heel veel machthebbers die denken dat ze de macht in handen hebben. En misschien hebben ze dat hier, ja, op aarde wel of in de ogen van ons mensen. Maar de Heer staat daar boven. En ja, daar gaat straks mijn overdenking ook over. En ik vond daar een kort gedicht nog bij. En dat luidt als volgt. De zon komt op en geeft haar licht. Het is een wonder van uw hand. U bent de schepper van dit licht. Dat schijnt door heel het wijde land. De vogels, ze zingen in de lucht. De sterren, ze stralen in de nacht. U hoort mijn diepe stille zucht. U bent mijn God vol liefde en kracht. Glorie aan God in de hoogste hemel. Voor alles wat u bent en doet. De aarde is vol van uw gewemel. U bent de Heer die ons behoedt. Glorie aan God.

dat God alles in zijn hand heeft en alles bestuurt, daar gaat het volgende nummer ook over. Het is een nummer van Kees Kraaienoord en hij zingt een heel mooi nummer, Heerser over alle dingen.

prijs de Heer met blijde galmen. Dat is het lied waar we zo meteen naar gaan luisteren. Het wordt gezongen door het Groot Johannes de Heerkoor. Prijs de Heer met blijde galmen.

Ja, luisteraars, het is inmiddels 9:45 geworden en tijd voor de avondoverdenking. En zoals u wellicht vanavond eerder al heeft gehoord in mijn aankondigingen of in de liederen, is het thema de Heer of God regeert. En ik lees daarbij enkele versen uit Psalm 93 en wel de eerste 4 versen. En daar staat het volgende. De Heer regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon. Van oudsher, u bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, heren. De rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heere is hoger, is de hoogte, is machtiger dan het bruisen van machtige wateren en de machtige golven van de zee. Misschien een bekende psalm, we hebben vanavond ook naar kunnen luisteren. Ik heb er wat gedichten over verteld en ik moest daaraan denken als ik dit schrijf, en dat heb ik al een tijdje geleden geschreven, toen moest ik eraan denken. Ja, toen hadden we de afgelopen tijd hadden we heel wat natuurgeweld in de vorm van onweer met heel veel ontladingen. Ik geloof een record aantal ontladingen. We hebben een hittegolf gehad, in sommige delen van het land meer hittegolven. Ja, en op het moment is het in Europa, zijn er nog allerlei branden en droogteschade. En ik vroeg me af, ja, wat zijn we als mens dan? Wat kunnen we als mens dan doen? Je kunt gaan schuilen voor het noodweer, binnenzitten, of voor de hitte een airco halen, of ja, misschien heeft u wel andere maatregelen genomen. Ja, we kunnen ons proberen te beschermen tegen het weer. Maar het weer stoppen? Nee, dan staan we machteloos. En dat zie je ja, de afgelopen tijd. Ja, en op het moment zie je dat in Europa ook weer. Want er is één iemand die dit in zijn hand heeft. We kunnen rijk zijn. Of macht op aarde hebben. Of denkend macht te hebben. Maar, zegt deze psalm, er is er één die regeert. En zoals ik zei, dat deed mij denken aan Psalm 93. De schrijver van deze psalm, hij herkent het. Hij is ook bekend met natuurgeweld, met de storm. Hij kent het golven van het water en het geweld van de zee. En waarschijnlijk ook vast al het andere natuurgeweld. Maar hij weet ook dat God groter is dan dat. Hij kan ook niets doen. Maar hij trekt een prachtige conclusie. God is groter dan het water en groter, we lazen het net, dan het golven van de zee. Groter dan het onweer. Groter dan de hitte. Psalm 93 is een psalm die gaat over het koningschap van God. Het staat er ook boven. De Heer is koning. Hij zit op zijn troon en regeert over de schepping. En in al dit natuurverschijnselen zijn we als mensen zo nietig. Maar tegelijkertijd, als je die natuurverschijnselen ziet, voel je ook de grootsheid van God. Want de Heer regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat zijn troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. Dat staat er in vers 1 en 2. God regeert over de schepping. En dat deed hij toen, maar ook nu. En sterker, er staat nog bij, tot in eeuwigheid, voor altijd. Hij regeert, zelfs al verheffen de rivieren hun stem. God is machtiger dan dat. En dat geeft rust in de storm. Of in de onweer. Of in de hitte. En je kunt het ook toepassen op je eigen leven. Soms kan er storm zijn. Maar kan het tekeer gaan. Met ziekte, verdriet. Of tegenslagen. Of lopen dingen niet meer zoals wij ze gepland hebben. En dan kan ons zogenaamde levensschip ook fix tekeer gaan. En dan voelen we ons klein. Maar God staat erboven. En niet alleen erboven. God is er ook bij. Ik moet denken aan de zon. Soms zie je hem niet. Vandaag was er vrij veel bewolking. En hangen de wolken ervoor. Maar de zon, hij schijnt altijd. Zo is Gods liefde ook voor ons er altijd. Een lied zegt, Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. De maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal. En dat heeft vanavond heel veel gedaan door middel van al die liederen. En het lied gaat verder. En uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt. Dus ook als er stormen zijn waar Psalm 93 het over heeft. Of als er hevige golven zijn. Dat beeld en was geen onbekend beeld voor de Israëlieten. God regeert over zijn schepping. Hij regeert over het woeste water. God schiep zelf het water. En hij speet de Schelfzee. En Jezus, hij liep over het water heen. Hij heeft alles in zijn hand. En dat zegt Psalm 135 vers 6 ook heel mooi. Al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemel en op aarde, in de zee en alle diepte wateren. En vers 7 zegt, hij doet dampen opstijgen van het einde der wateren. Hij maakt de bliksem flitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Wat er ook in deze wereld gebeurt, en dat is heel wat. Wat van de natuur geweld is. God staat erboven. Ook in de stormen van ons eigen leven. Ook in de hitte van ons eigen leven. God heeft het in zijn hand. En ook al voelt het misschien niet zo. En ook al lijkt het soms niet zo. En dan maken we er soms een potje ervan. Het loopt God niet uit de hand. Het gaat ons verstand te boven. We snappen het soms niet. Maar wanneer we dat geloven, geeft dat kracht en troost. Kracht om door het natuur, ik heb het tussen haakjes staan, of door het geweld van het leven te gaan. En dan mag je uitkijken naar die toekomst, waar we die regerende koning zullen zien, vol majesteit. En dan zullen we hem prijzen. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont.

luisteraars. U heeft vanavond kunnen luisteren naar allereerst de open deurdienst waar dominee Brouwer uit Veen door voorging en Carina Petersen en Wilbert Magree hun medewerking verleende. We hebben daarna gewijde muziek gedraaid en we hebben een verzoekplatenprogramma, het volgverhaal van Aad van Geest geluisterd. Daarna de verzoekplaten gedaan en we hebben geluisterd naar de avondoverdenking waarin Psalm 93 naar voren kwam. God is koning en regeert. De techniek vanavond was in handen van Jan-Pieter de Boer. De presentatie in handen van Gerco Blankenstein. Ik wens u voor straks een goede week en voor zometeen een goede nachtrust en tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Het volgende lied uit de bundel van Johan de Heer is 478. En het lied is ook bekend als gezang 122. En het heet Eén naam is onze hopen. In haar drie enige heren, nog in haar aardse strijd, blijft gij met hen verkeren, wie rusten werd bereid. Geef dat in uw genade, o God, ook eenmaal wij, langs uw lichte paden gaan tot der zaligen rij. We gaan luisteren naar lied 478.

Lied 21 geeft de eer aan de drie-eenheid. Eer zij aan God de Vader, eer zij aan God de Zoon en aan de Heilige Geest de Trooster, de drie-eenige in zijn troon. Eer aan de Heer de Kerk, lof zij u, der Heeren Heer. We gaan luisteren naar lied 21.

Het volgende lied is 965, een heel bekend lied wat heel vaak gezongen wordt. Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur, zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek Heer uw woord, dat het licht overwint. We gaan luisteren naar het lied Heer uw licht en uw liefde schijnen en het is lied 965.

Lied 709 is een onbekend lied voor mij. Heer, wat wilt ge dat ik doe? Leer mij uw wil verstaan. Jezus, mijn meester, u wil zij de mijn. Waar wilt gij dat ik zal gaan? Dat is het refrein van lied 709.

We gaan luisteren naar het lied Heilig Woord van God. En dat is lied 50. En het wordt gezongen door heel veel mannenkoren. En het vreemde doet zich voor dat men dus de tekst van lied 50 zingt en het refrein van lied 51. Een luisterstraal van het Bijbelblad, vol heerlijk als de zon, schenk licht op ieders levenspad, laait uit de eeuwige bron. En dan moet eigenlijk het refrein zijn, lamp van mijn voet, rust voor mijn gemoed, hoe troostvol zijn uw woorden mij in deze woestenij. Maar alle mannen koren uitvoeringen die zingen, heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardswoestijn steeds ons richtstoer zijn. We gaan luisteren naar lied 50 uit de bundel.

Lied 62 spreekt over de grote liefde van God. Gij gaf uw leven voor onze ziel, om ons te redden. We zijn verlost, hoeven niet meer te vrezen. We mogen eeuwig u en de Vader lof brengen. We gaan luisteren naar lied 62.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. j.hendrik-eduard-lucas-lucas, het cijfer 6, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.nu-media.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel.

We zijn in deze serie Door de Bijbel bezig met het boek Exodus. En na een korte samenvatting gaan we vandaag verder met hoofdstuk 28. In deze gedeelte lezen we over het model van de tabernakel dat de Heere aan Mozes liet zien op de berg. Tot in detail kreeg Mozes te horen hoe hij een woning voor de Heere moest maken, zodat de Heere midden tussen zijn volk kon wonen. In de beschrijving van de tabernakel zit nog een diepere laag. Elk onderdeel zegt iets over de persoon of over het werk van de Heere Jezus. De vorige keer hebben we het over twee gordijnen gehad. Het voorhangsel dat het heilige der heiligen afzondert van het heilige en het gordijn bij de ingang van de tabernakel. Beide werden volgens voorschrift van zeer kostbare stoffen gemaakt. Het voorhangsel hing aan met goud overtrokken pilaren. Het was de enige toegang tot het heilige der heiligen, tot God zelf zou je kunnen zeggen. Het voorhangsel spreekt van de menswording van Jezus Christus. Op het moment dat hij stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Niet van beneden af, het was duidelijk geen mensenwerk. En de toegang naar God de Vader was vanaf dat moment open. En ook nu is Jezus Christus de enige weg voor de mensen om bij God te komen. Het is een geopende weg, voor iedereen toegankelijk, maar het is wel de enige weg. Het gordijn bij de ingang leidde naar het heilige, de plaats van aanbidding. Buiten het heilige kwam je in de voorhof. Daar stond het brandofferaltaar en een koperen wasvat. En om verder te gaan moesten de Israëlieten langs het brandofferaltaar, daar waar offers gebracht werden om de schuld te betalen, om zonden te verzoenen. Dat doet denken aan het kruis van de Heer Jezus. Mensen die bij God willen komen, moeten langs dat kruis. Zonder het offer van de Heer Jezus is het onmogelijk om bij God te komen. Daar ligt immers de oplossing van het zondeprobleem. De voorhof was de plaats waar de Israëlieten kwamen voor de eredienst. Hier brachten ze offers, hier zongen ze hun lofliederen en kwamen ze samen om naar de Heere te luisteren. Het was een plaats van afzondering, even uit de wereld van vandaag vandaan en dicht bij God zijn.

Exodus 28 gaat over de heilige kleding die Mozes voor Aaron en zijn zonen moet maken, omdat ze priester worden. De uitvoering van de opdracht om deze kleding te maken staat in Exodus 39. In het bijzonder komen de borsttas en de Urim en de Thummim ter sprake. De ceremonie van de wijding wordt in Exodus 29 en Leviticus 8 beschreven. Het aantrekken van het ambtsgewaad is een deel van de plechtigheid. Kleding is bijzonder belangrijk in het Oude Testament. Bekleding met een ambtsgewaad verandert de status van de drager en maakt hem tot een ambtsdrager. De Heere noemt aan Mozes de namen van hen die hij tot het priesterambt moet wijden. Exodus 28 vers 1 en 2. Wijd uw broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar tot priesters voor mij. Maak heilige kleren voor Aaron om te laten zien dat hij aan mij is gewijd. Mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Een priester is iemand die dienend voor God staat en in het heiligdom het volk vertegenwoordigt. Het volk dat in zijn geheel een koninkrijk van priesters van God mag zijn, zoals Mozes namens de Heere in Exodus 19 had gezegd. In Exodus 19 zijn de priesters al genoemd, maar nu komt het tot een officiële aanstelling. Zoals later zal blijken, staat het Aaronitische priesterschap los van het koningschap, in tegenstelling tot dat van Melchizedek. De priester wordt een vast element in de dienst aan de Heere. Wijd uw broer Aaron en zijn zonen, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, tot priesters voor mij. Nadab en Abihu zijn al genoemd in Exodus 24. Maar Eleazar en Itamar worden hier voor het eerst vermeld. Al snel blijven alleen de laatstgenoemde over, omdat Nadab en Abihu sterven, Leviticus 10. Mozes zelf moet hen doen naderen, dat wil zeggen inwijden. Uit de kledingvoorschriften blijkt dat de Aaron een aparte status krijgt, maar de term hoge priester wordt hier nog niet gebruikt. De kleding van Aaron staat uitvoerig beschreven in Exodus 28 vers 4 tot en met 39. De kleding van de andere priesters wordt maar in een paar versen beschreven, Exodus 28 vers 40 tot en met 43. In vers 2 krijgt Mozes de opdracht heilige kleren te maken voor zijn broer Aaron. Dat zijn de kleren voor de hoge priester. Heilig heeft de betekenis van afzonderen tot de dienst van de Heere. De kleding vormt het bewijs dat Aaron uit het midden van de Israëlieten apart wordt gezet voor het ambt van hoge priester. Alleen zo mag men komen in het heiligdom van de Heere. De kleding wordt beschreven als mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Met name de kledingstukken voor Aaron kunnen alleen door kunstenaars gemaakt worden die met een geest van wijsheid zijn vervuld. Exodus 28 vers 3. Geef opdracht aan vaklieden, mensen die hun vak verstaan, kleren te maken die hem zullen onderscheiden van anderen, om hem te heiligen, zodat hij voor mij het priesterambt kan uitoefenen. Deze vaklieden blijken later onder andere Bezaliel en Oholiab te zijn. Exodus 35. Exodus 28 vers 4. Dit is de kleding die zij moeten maken. Een borsttas, een priesterkleed, een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Ook voor Aarons zonen moeten zij heilige kleding maken. Vers 4 geeft een opsomming van de kledingstukken die gemaakt moeten worden. Een borstschild, een priesterkleed of efod, een opperkleed of overmantel, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Wat is er allemaal nodig om deze kleding te maken? Exodus 28 vers 5. Deze kleding moet worden gemaakt van gouddraad, scharlaken en fijn linnen. Deze materialen zijn al genoemd in Exodus 25. Het goud wordt gebruikt voor de diadeem, maar ook als gouddraad. De kleding van Aaron weerspiegelt de tabernakel. Aaron is als priester voor het volk teken van Gods tegenwoordigheid en van zijn heiligheid.
Voordat in de volgende verzen meer details aan de orde komen, is het goed een algemene beschrijving te geven van de kleding die Mozes moet maken. Het borstschild, of de borsttas, is een vierkant, met vier rijen van drie edelstenen. Deze borsttas is nauw bevestigd aan de efod, een nauwsluitend priesterkleed. Vermoedelijk was dit priesterkleed zonder mouwen en liep het door tot onder de heupen. Onder deze efod werd een opperkleed gedragen, een kledingstuk zonder mouwen en mogelijk reikend tot aan de voeten. Het heeft een zoom waaraan granaatappels en gouden belletjes elkaar afwisselen. Onder het opperkleed werd nog een onderkleed gedragen. Om als priester te kunnen dienen moest Aaron bijzondere kleding hebben. Zijn kleding spreekt, net als de materialen in de tabernakel, van Christus en wijzen naar hem. Het is waar dat het lezen en begrijpen van de meeste instructies en voorschriften in het Bijbelboek Exodus niet direct tot de meest spannende en opwindende lectuur behoren. Het leest niet als een detective of een spannend verhaal. Maar wat deze beschrijvingen en instructies wel laten zien, is Christus. Luisteraar, u heeft zich mogelijk al afgevraagd waarom de Heere ook ons al deze instructies en beschrijvingen geeft. Voor de Israëlieten en hun nakomelingen kunnen we het nog begrijpen. Zij hadden een tabernakel en later de tempel, maar voor ons? Weet u, luisteraar, u moet het zien als illustraties en verduidelijkingen van het grote werk dat Christus voor u, jou en mij heeft gedaan. Een soort platenboek van de Heer, waarmee hij wil laten zien welke waarheden hij voor ons heeft. Met de tabernakel heeft de Heer al heel wat dingen laten zien. Met het maken van de heilige kleren van Aaron gaat precies hetzelfde gebeuren. Het woordje heilig kan ons op een verkeerd been zetten. Het Hebreeuwse woord voor heilig betekent apart gezet of afgezonderd. De kleding van Aaron werd apart gezet voor de dienst aan God. Alles voor de Heere God is heilig. Dit is de kleding die zij moeten maken. Een borsttas, een priesterkleed, een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Dit zijn heilige kledingstukken en moeten gebruikt worden in de dienst van God. In de opsomming ontbreekt de diadeem of de rozet die in vers 36 tot en met 38 wel wordt genoemd. Ik denk dat het in vers 4 is opgevat als onderdeel van de tulband. Prachtig dat de Heere opdracht geeft voor mooie gewaden en schoonheid. Dingen die in de dienst van de Heere gebruikt worden mogen ook mooi en prachtig zijn. Het is de Heere die schoonheid maakte. De kleurenpracht in de natuur en bij een zonsopgang of ondergang kan een mens in verwondering brengen over de schoonheid in de schepping. Kijk eens naar de bladeren in de herfst. Kijk eens naar de lucht op een heldere zonnige dag. Let eens op diezelfde lucht als ze stormt. De Heere overtreft alles in kleur en schoonheid. De kleding van Aaron en voor de priesters moesten mooi zijn en heilig, ter ere van de Heere God. De kledingstukken moesten ook van het allerbeste materiaal worden gemaakt. De Heere mag en moet het allerbeste krijgen. Met dit onderwerp moeten we wel zorgvuldig zijn. Veel van het werk in Gods koninkrijk mag bekostigd worden met gaven en giften van kerken, gemeenten, individuele gelovigen en christelijke fondsen. Dat is prachtig en goed. Maar met de gegeven middelen moet de ontvanger wel verantwoord omgaan. Dat hoeft niet te betekenen dat het in de dienst van de Heere altijd zo goedkoop mogelijk moet, of aan de andere kant zo duur mogelijk. Wij moeten als goede rentmeesters het beste voor de dienst van de Heere en zijn koninkrijk willen zoeken. Exodus 28, vers 6 tot en met 9. Het priesterkleed moet worden gemaakt van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn getwijnd fijn linnen. Het moet uit twee schouderstukken bestaan, die aan elkaar moeten kunnen worden bevestigd. De riem van het priesterkleed moet van hetzelfde materiaal worden vervaardigd. Goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. Neem twee onyxstenen en graveer daarop de namen van de 12 stammen van Israël.
In veel Bijbelvertalingen is het Hebreeuwse woord ephod onvertaald gebleven. De vertaling van het boek vertaalt ephod met priesterkleed. De opdracht tot het maken van het priesterkleed wordt in Exodus 28 beschreven. De uitvoering ervan in Exodus 39. Een kledingstuk met de naam ephod wordt ook door de jonge Samuel als leviet en de priesters van Nob gedragen. 1 Samuel 22. Ook David draagt bij het overbrengen van de ark een linnen lijfrok, de ephod, 2 Samuel 6. De materialen waarvan het priesterkleed gemaakt moet worden, zijn al in het vorige vers genoemd. Het linnen wordt hier verduidelijkt door aan te geven dat het getwijnd fijn linnen moet zijn. Alles behoort kunstig werk te zijn, van hoge klasse. Het priesterkleed moet 2 schouderstukken hebben. Die bevinden zich vermoedelijk aan de bovenkant op de schouders en worden met elkaar achter de nek op de rug verbonden. Mogelijk moeten we aan een soort stola of kraag denken. Hoe de achterkant van het priesterkleed eruit ziet, wordt niet vermeld. Aan de linker en rechterzijde van de borst lopen banden tot vlak bij het middel. De kledingstukken zijn erfstukken. De vervaardiging moet zo zijn dat ze door personen van verschillende postuur gedragen kunnen worden. Daarom vormen de schouderstukken geen eenheid met het priesterkleed, de ephod. Bij het aantrekken kan rekening gehouden worden met de omvang van de borst van de hoge priester, want door middel van een gordel, vers 8, kan het priesterkleed worden aangepast. De materialen van de riem of gordel zijn hetzelfde als waaruit het priesterkleed is gemaakt. Als rozetten op de schouderstukken van het priesterkleed moeten 2 edelstenen dienen. In deze stenen komen de namen van de zonen van Israël te staan. In beide stenen 6 namen. Dit gebeurt naar de volgorde van geboorte. Wanneer de hoge priester in de aanwezigheid van de Heere God kwam, droeg hij de Israëlieten op zijn schouders. Hebreeën 7 vers 25 vertelt ons over Jezus Christus. Hij is onze hoge priester. Hij kan iedereen die door hem naar God gaat van de ondergang redden. Omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Luisteraar, mogelijk herinnert u zich het verhaal dat de Heer Jezus vertelt in Lucas 15. Daar vertelt hij over een verloren schaap. De herder gaat erop uit om het schaap te zoeken. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders en brengt het naar de veilige stal. De Heer Jezus zegt dat hij die goede herder is. Hij draagt verloren schapen op zijn schouders. Hij wil ook u dragen. Ik mag weten, hij draagt ook mij. Van tijd tot tijd heeft een gevonden mens de neiging om van zijn schouders af te gaan. Dat is niet verstandig en erg gevaarlijk. Een schaap heeft voor bescherming en veiligheid altijd de herder nodig. Gelukkig is de goede herder vlakbij om het schaap terug te tillen naar de veilige plek op zijn schouders. De 2 edelstenen zijn stenen ter gedachtenis. Het volk wordt op deze wijze bij de Heere God in herinnering gebracht. Het is tot troost van de Israëlieten dat ze in de hoge priester een blijvende middelaar hebben. Vandaag weten wij dat Christus als hoge priester het heiligdom is binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hebreeën 9 vers 24. De schouders van Christus zijn nog mooier dan de schouderstukken van het priesterkleed met de 2 edelstenen. Na de verdere beschrijving van het priesterkleed in de versen 10 tot en met 14 volgt Exodus 28 vers 15 en 16. Maak ook met gebruikmaking van het beste vakmanschap een borsttas voor de stenen van het oordeel, die de hoge priester moet dragen wanneer hij mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas moet van hetzelfde materiaal worden gemaakt als het priesterkleed. Gouddraad, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. De stof moet dubbel worden gevouwen, zodat een vierkante buidel ontstaat die 23 centimeter lang en 23 centimeter breed is. Nadat het priesterkleed is beschreven, wordt een overgang gemaakt naar de borsttas. In de versen 13 en 14 is beschreven hoe de borsttas aan het priesterkleed moet worden verbonden.
De setting of monturen voor de stenen moeten van goud gemaakt worden en ook het hechtmateriaal is van zuiver gouddraad. Exodus 28, vers 17 tot en met 21. Deze moet u versieren met edelstenen. Op de eerste rij sardes, topaas en smaragd. Op de tweede rij hematiet, saffier en diamant. Op de derde rij opaal, agaat en amethyst. Op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet. Elke steen vertegenwoordigt een stam van Israël en de naam van die stam moet op de steen worden aangebracht als een zegel. De vervaardiging van het borstschild of de borsttas staat in Exodus 39 beschreven. Het voorwerp wordt de borsttas voor de stenen van het oordeel genoemd. De afleiding en betekenis van het Hebreeuwse woord dat met borsttas is vertaald is onzeker. De vertaling berust op een beschrijving van het kledingstuk. De borsttas voor de stenen van het oordeel wil zeggen voor de goddelijke beslissing en rechtspraak. Vers 15. Die de hoge priester moet dragen wanneer hij mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas is gemaakt van dezelfde stoffen als het priesterkleed. De borsttas, of het borstschild, is een stuk fijn linnen met gouden bevestigingen voor de edelstenen. De borsttas moet vierkant zijn, dubbel gelegd. Vergelijk Exodus 26 vers 9. Eén span lang en één span breed. Een span is een halve L, wat betekent dat de borsttas ongeveer 23 centimeter in het vierkant is. In de borsttas worden de stenen van de Urim en de Tumim gelegd. Vers 30. De borsttas heeft de vorm van een vierkant, met vier horizontale rijen van edelstenen onder elkaar of drie verticale rijen van vier, vers 17 tot en met 20. Bij de 12 edelstenen is het moeilijk om tot een duidelijke interpretatie en vertaling te komen. Het probleem is dat de terminologie niet vast ligt. Bepaalde namen van edelstenen duiden niet overal en altijd dezelfde edelstenen aan. Klassificatie van edelstenen vond toen niet plaats op grond van verfijnd wetenschappelijk onderzoek, maar op grond van de kleur en andere uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld doorzichtigheid, hardheid en gewicht. Bij de schoonheid moet men niet aan de flonkering van hedendaagse edelstenen denken, want die komt voort uit moderne bewerking, maar eerder aan glans en diepte. Edelstenen brengen bezit van macht en waardigheid tot uitdrukking. Ook symboliseren edelstenen schoonheid en volmaaktheid. De edelstenen op de borsttas komen in gouden zettingen. Elk van de 12 edelstenen moet één van de namen van de 12 stammen van Israël bevatten. De edelstenen zijn ook te vinden in het laatste Bijbelboek Openbaring. Exodus 28 vers 29 sluit de beschrijving van de edelstenen af met de woorden: zo zal Aaron de namen van de stammen van Israël op de borsttas op zijn hart dragen wanneer hij het heiligdom binnengaat. Zo zal de Heere steeds aan hen worden herinnerd. Exodus 28 vers 30. In de borsttas van Gods oordeel moeten ook de stenen, de Urim en de Tumim, worden opgeborgen, zodat Aaron ze op zijn hart draagt als hij de Heere onder ogen komt. Gods beslissing voor de Israëlieten zal Aaron voor het oog van de Heer op zijn hart dragen. In dit vers komt de Urim en de Tumim ter sprake. Eigenlijk weten we niet wat wij er ons precies bij moeten voorstellen. Meestal denkt men aan twee stenen die de woorden ja of nee bevatten. De woorden zijn in het meervoud en betekenen lichten en volmaaktheden. Dat we hierbij niet aan de stenen aan de buitenkant van de borsttas moeten denken, blijkt uit vers 29. Daar draagt Aaron de namen van de 12 stammen al op zijn hart. Hun vervaardiging wordt niet apart vermeld. De Joodse traditie is op dit punt van opvatting dat de Urim en de Tumim niet van de 12 edelstenen zijn te scheiden. Zij representeren de geestelijke inhoud ervan. Binnen de Joodse traditie wordt gedacht aan een oplichten of mat blijven van de schouderstenen en de stenen van het borstschild.
dan blijft wel de vraag open waarom de Urim en de Tumim apart worden vermeld in vers 30 en Leviticus 8 vers 8. Het is niet duidelijk hoe vaak en hoe lang de Urim en de Tumim geraadpleegd zijn. In 1 Samuel 14 en Handelingen 1 wordt het lot geworpen. Door de Urim en de Tumim is het begrijpelijk dat de borsttas de naam borsttas van Gods oordeel draagt. Wat de Urim en de Tumim ook waren, ze bepaalden de wil van de Heere bij moeilijke beslissingen. De Heere wil graag dat we met de moeilijke dingen bij Hem komen en Hem om raad vragen. In vers 31 en 32 wordt de beschrijving van de mantel of het opperkleed onder het priesterkleed beschreven. De onderste rand van de mantel heeft een speciale versiering. Exodus 28, vers 33 en 34. De onderste rand van de mantel moet worden versierd met granaatappels, vervaardigd van blauwpurper, roodpurper en scharlaken, en gouden belletjes, om en om. De stof waarvan dit kledingstuk gemaakt moet worden is blauwpurper. Op deze effen achtergrond komt de veelkleurigheid van het priesterkleed en de borsttas des te sterker uit. De onderste rand moet worden versierd met granaatappels van eerder genoemd materiaal. Waarschijnlijk zijn balletjes in de vorm van een granaatappel bedoeld. De vruchten van de granaatappel zijn donkerrood. Naast de granaatappels moeten er, om en om aan de zomen, gouden belletjes gemaakt worden. De granaatappels spreken van vrucht en de belletjes van getuigenis. Een gelovige behoort beiden in zijn leven te hebben. Exodus 28 vers 35. Aaron moet het priesterkleed dragen als hij het heiligdom ingaat om de Heere te dienen. De belletjes zullen rinkelen als hij de Heere onder ogen komt en als hij de Heere weer verlaat, zodat hij niet zal sterven. Het is volgens vers 35 belangrijk dat Aaron de kleding aan heeft die is beschreven en dat het geluid van de belletjes gehoord wordt als hij dienst doet in het heiligdom. Het geluid van deze belletjes was waarschijnlijk, voor de hoge priester, een herinnering aan de voorschriften van de Heere. Exodus 28 vers 36 tot en met 38. Maak een rozet van puur goud en graveer daarop de woorden aan de Heere gewijd. Bevestig de rozet met een blauw-purperen koord op de voorkant van de tulband. Zo zal Aaron de rozet altijd op zijn voorhoofd dragen en op die manier de schuld dragen die voortkomt uit fouten bij het offeren door de Israëlieten. Hij moet de rozet altijd dragen als hij de Heere onder ogen komt, zodat het volk weer wordt geaccepteerd en de Heere hen vergeeft. Door de gouden rozet wordt de hoge priester als eigendom gewijd aan de Heere. Hier komt hij als middelaar naar voren. Een prachtig beeld van wat Christus voor zijn volgelingen heeft gedaan. Vers 39 is het laatste vers dat betrekking heeft op de kleding van Aaron. Daarna volgen vier versen met een beschrijving van de kleding van de priesters en een heenwijzing naar de wijding in het volgende hoofdstuk. Daarover meer in de volgende uitzending.

0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.